0: Dit is Joe. Good times.
1: Great music.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Kingdom of Fear.
0: Good times.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het won in een spannende puntentelling nipt van Israël en ook van de vakjuries kreeg de Bulgaarse zangeres de meeste punten. Israël kreeg dus wel massaal stemmen van het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. De opluchting was groot toen Israël niet won, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: Onze kandidaten Escila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjuries, maar nul publiekstemmen. Op sociale media postte ze dat ze teleurgesteld is. Het parket van Leuven onderzoekt een ongeval met een parachute in Diest. Een man van 35 raakte zwaar gewond nadat zijn parachute niet volledig open ging tijdens een sprong. Ook zijn reserveparachute ging niet open. De man is een ervaren parachutist en kon zijn val nog deels afremmen. Maar hij kwam hard neer en was zelfs even in levensgevaar. Volgens het parket gaat het niet om kwaad opzet. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de vijfde plaats. En in play-off 2 blijft het spannend. Standaard en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Regen en kans op stevige buien met onweer straks maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar ook soms zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
3: Psst, Karen.
2: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
3: Karen, stapelkorting bij Maurice.
2: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
3: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
2: Echt?
3: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
2: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
3: Maurice in Hulst. Verrassend veel won en droomplezier.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
1: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
0: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
1: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
0: Ah, oh, maar oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Israël is tweede geboorte op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was heel wat boegeroep in de zaal. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Je hoort journaliste Aagje van Tomme.
4: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. VRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
3: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaat Sila eindigde pas 21ste. Ze kregen wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 relschoppers opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber in een restaurant. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen enkele honderden jongeren op af. Maar er ontstonden rellen en relschoppers gooiden met stepstenen en vuurwerk naar gebouwen en de politie. Er vielen geen gewonden. In Modena in Noord-Italië is het aantal gewonden opgelopen tot 8 nadat een auto daar was ingereden op een groep voetgangers. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat meldt de burgemeester. De bestuurder probeerde te vluchten en had ook een mes bij zich. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Het zou gaan om een dertiger uit Modena zelf met psychische problemen. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Regen en kans op stevige buien met onweer straks maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
2: Dit is Joe.
0: Joe Easy.

0: just like a song when we were young.
1: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
6: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
5: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
6: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
5: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
7: Enjoy and take it easy.
5: Joe Easy.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel eens werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
2: Er vielen gelukkig geen gewonden. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was ook heel wat boegeroep in de zaal, want ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Journaliste Aagje van Tomme.
4: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
2: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaat Issila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren al duizenden mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook meerdere appartementsgebouwen en huizen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
1: Dit is Joe.
0: Joe Easy.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè. Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Joe, easy.
9: Easy.
8: Enjoy.
9: And take it easy.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
10: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
11: I can help.
10: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
13: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
12: Er vielen geen gewonden. Een domper voor onze landgenote is Cilla op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde pas 21ste. Ze kreeg 0 stemmen van het publiek. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. De winst ging naar Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Het kreeg enorm veel publiekstemmen. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Daarom deden meerdere landen niet mee. Mogelijk ons land volgend jaar ook niet, zegt journaliste Aagje van Tomme.
14: PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast. PRT wil dat er een stemming komt onder alle omroepen over de deelname van Israël. En als dat niet gebeurt, dan doet PRT volgend jaar niet mee.
12: En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren er al 1000 mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse droneaanvallen. Dat meldden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van ons voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent staat nu 5e. Vanavond belooft het spannend te worden in play-off 1. Dan nemen Club Brugge en Union het tegen elkaar op. Club Brugge is voorlopig leider. Titelverdediger Union volgt op 1 punt. Met na vandaag nog 2 speeldagen te gaan. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Dit is Joe Easy.

0: De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Go yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Joe. Easy.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar vermoord had. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. Au-pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuyne van CD&V.
5: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruns is er al een decreet gestemd dat au-pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor werknemersstatuut.
4: En dat moet veranderen, zegt CD&V. Letland heeft zijn inwoners opnieuw gewaarschuwd voor drone-dreiging. Er werden vanochtend gevechtsvliegtuigen ingezet, nadat een mogelijke drone het luchtruim was binnengedrongen. Eerder deze maand waren er ook al 2 verdwaalde Oekraïense drones neergestort, vlak bij de grens met Rusland. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
6: Viva la vida!
7: Met Anne van Elzen en Christophe.

0: Een hele fijne zondagmorgen. Welkom bij Viva La Vida. Mijn gast vandaag is een man die al jaren bewijst dat je tegelijk een zaal in vuur en vlam kan zetten en geloven of beter weten dat oma nog altijd vlinder stuurt van aan de overkant. Hij is de man van de meezingers, de glitterjasjes, de perfect gelegde coiffure, de entree waar zelfs een spotlamp spontaan recht van gaat hangen. Maar achter de glitz en glam zit ook iemand heel gevoelig. Een entertainer pur sang, familiemens, perfectionist en iemand die onlangs een boek schreef over tekens uit het hiernamaals. Teken van leven, een boek waarin hij aantoont dat liefde soms gewoon van vorm verandert. Met andere woorden, als er vandaag tijdens dit gesprek toevallig een liedje op het juiste moment opduikt, dan is dat geen toeval. Hè. Christophe, welkom.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen.
1: Wat een entree, zeg.
0: Ja, we zorgen.
1: Nu weer te blozen.
0: Ja, maar ja, het klopt wel allemaal, hè?
1: Ja, misschien wel.
0: Er zitten twee werelden.
1: Ik heb nu wel nog geen lampen rechts zien staan, maar hou.
0: Ik heb hier de lampen hier in de studio staan rechter dan ooit, Christophe. Nee, maar het is waar, hè. Jij combineert verschillende levens en komt in, zoals dat ik het zie, het komt allemaal meer en meer samen nu.
1: Ja.
0: Het zijn geen aparte
1: alles gebeurt natuurlijk met een reden. En ik heb me lang afgevraagd, waarom heb ik die kans gekregen om bekend te worden? Of waarom overkomt mij dat allemaal? Zowel de goede dingen als de minder goede dingen. Mm-hmm. Maar dan merk ik nu, op mijn leeftijd nu, dat ik denk van, alles heeft ook wel een reden. Dus al die dingen die ik heb meegemaakt, nu merk ik dat door het feit dat ik me dan in die mensen hun plaats kan stellen, die mensen ook daarmee kan helpen. Mm-hmm. Omdat ik het ook zelf heb meegemaakt. En door het feit dat als je bekend bent, dan
0: je platform
1: kan je,
0: is...
1: Ja, dan, je hebt een platform en dan kun je ook een boodschapper zijn. Mm-hmm. En je boodschap komt ook veel groter. En je kunt ook veel meer mensen bereiken.
0: Een breder bereik, hè?
1: Voilà, dat bedoel ik, ja.
0: We gaan het hier niet alleen over grote levenslessen hebben, maar ook over kleine gelukken. Mm-hmm. Die heb jij waarschijnlijk ook dagelijks. Ja. Dus dat is altijd mijn eerste vraag. Wat is zo een klein dagelijks iets wat jou meteen in een goede stemming brengt?
1: Daar moet ik eigenlijk niet over twijfelen. 8 jaar geleden heb ik het geluk gehad dat Lisa Marie is geboren. Mm-hmm. En ik wist niet dat je iemand zo onvoorwaardelijk graag kon zien.
0: Het dochtertje van je zus, jouw petekindje.
1: Peter, ik ben Pepe Tof.
0: Ja, Pepe Tof.
1: En gewoon de knuffel van haar. Of we bellen wel heel veel. Ja. Of nog maar dat ze mij een fotootje stuurt. Of gewoon een knuffel. Of dat ze Pepe Tof.
0: Ja.
1: Ja, of ik haar soms ga halen aan school. Ik bedoel, alleen nog maar dat. Ja. Dat zijn dingen die je niet kunt kopen. Mm-hmm. Dat vind ik echt geweldig. Mm-hmm. Elke zaterdagmiddag is bij ons, bij mama, een beetje ontbijt en lunch. Dat doen we dan samen. Maar dat wil ik echt voor geen geld van de wereld missen. Hè. Daar wil ik gewoon bij zijn. Gewoon nog maar om haar, als het ware, nog maar 10 minuutjes te zien. Maar ik wil daar gewoon zijn.
0: Ja, fantastisch. Hè? En is er zoiets waar jij ook heel blij van wordt, wat dat mensen misschien niet direct verwachten?
1: Waar word ik blij van? Maar af en toe gewoon is uit het niks dank u zeggen. Of mm-hmm. een complimentje. Dat kan zo'n deugd doen. Je moet eens letten als je... Ik ga vaak bij ons een bakker gaan ontbijten 's morgens. Of gewoon een koffietje drinken. En als je dan zo'n goeie dag zegt... Mm-hmm. De helft van de mensen die zegt nooit goeie dag terug. En dan denk je zo van, allee, dat kost toch niks.
0: Nee.
1: En of zo, gewoon een keer een vriendelijk een goeie dag of zo. Allee, dat kan u een dag zo goed maken.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Christophe.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met zanger, auteur, Pepe Tof en ontzettend mooi mens Christophe. Christophe, ik wil met jou even terug naar de plek die jij jouw thuis noemt. Mm-hmm. Als je nu terugdenkt aan jouw thuis vroeger, hoe zou je dat nest omschrijven?
1: Een heel warm nest, een heel veilig nest. We hebben heel veel waarde meegekregen van thuis. En mijn zus en ik, dat is eigenlijk... Oké, we wonen misschien nu wel op een andere plek. Hè. Zij woont in Den Raad en ik in Wetteren. Maar als we dan bij mama thuiskomen, dat is nog altijd ons en thuis. Mm-hmm. Dat is heel raar. Dat is, ja, wij zijn nog altijd twee handen op één buik. Mm-hmm. En ik krijg heel veel de opmerking van mensen die bijvoorbeeld met ons aan tafel zitten. En zeggen van, maar hoe schoon is dat? Zo schoon om naar te kijken. Jij met je zus. We gaan elkaar ook altijd opzoeken. Hè. Mm-hmm. Als zij ergens is, ik heb een vrije avond. Waar zeiden jij? Waar gaan jullie eten? Zouden we toch niet rap samen iets eten? Mm-hmm. Of komen jullie bij mama? Dan kom ik ook.
0: Ja.
1: Zij heeft dan in hetzelfde complex in Spanje ook iets. Ik zou tussen twee optredens gewoon naar daar vliegen. Omdat ik weet dat Lisa Maria en mijn zus en Chris daar zijn.
0: Ja.
1: Dat is gewoon om die quality time te hebben.
0: Mm-hmm. En was je een blij kind, een opgewekt kind, een vrolijkaard die er zo door God schiep
1: dat
0: dag en onze Christophe fietste erdoor?
1: Ja, dat denk ik wel. Mijn jeugd ging wel een beetje met ups en downs, maar mm-hmm. ik heb dat eigenlijk ook nooit laten zien. Als ik 11 was, werd ik dan heel erg ziek. Als ik 15 was, ben ik weggepest op school. Dan kwam die carrière, dan word je eigenlijk een beetje geleefd. Dus ik heb, ja, ondanks dat ik bijzondere momenten heb gehad in mijn jeugd, was het soms ook wel moeilijk. Mm-hmm. Maar nu besef ik wel waarom ik dat allemaal heb moeten doorstaan. En nu kan ik daar openlijk over praten en kan ik daar ook weer andere mensen mee helpen. En mm-hmm. dat vind ik wel tof.
0: Mm-hmm. En als je teruggaat naar jouw kindertijd, we hadden het daarnet over jouw klein geluk. Mm-hmm. Dat is vandaag een foto van Lisa Marie mm-hmm. of een telefoontje van haar. Wat was dat voor jou vroeger als kind?
1: We waren zowel de woensdag namiddag gingen wij ergens naar een shoppingcenter koffie drinken en Meter was daar. Of de zaterdag naar een ander shoppingcenter of naar een winkel. Een pannenkoek gaan eten. Maar Meter speelde een hele grote rol in ons leven. Of de zondag nog eens bij Meter gaan. Mm-hmm. Meter was de lijm van de familie. Ons mama heeft die rol nu overgenomen. En nu komen zo al de tantekes bij ons thuis. En dat is geweldig. Hè? Dan lachen en zeven.
0: Is dat ook een rol die jij uzelf later ziet overnemen nog?
1: Dat denk ik wel. Sowieso. Ik hou ervan om met de tantes bijvoorbeeld naar Spanje te trekken. Ik heb dat onlangs nog maar gedaan. En ik zeg tegen ons mama, laat ons nu... mijn ouders worden ook iets ouder van. Laat ons nu nog zoveel mogelijk herinneringen maken. Laat ons dingen doen die we misschien binnen 10 jaar niet meer kunnen doen. Mm-hmm. Dus we zijn onlangs nog met mama en haar twee zussen naar Spanje getrokken. We hebben de mooiste tijd van ons leven gehad. We praten er nog van. Dus ik heb nu gezorgd dat ze... Er is binnenkort een fanreis. We gaan op cruise. En nu heb ik gezorgd dat mama ook mee kan. En de twee tantes. Dus dat wordt weer iets om naar uit te
0: volgens
1: kijken.
0: Volgens mij willen we dat meezien. Moeten we dan in een docu-soap van maken of zo? Want volgens mij worden daar wat gesprekken afgevoerd.
1: Je wordt daar zo happy van die drie daar te zien. En dan... Mm-hmm. dat ik ook eens iets kan terugdoen voor hun. Ik heb die bijvoorbeeld in mijn glorieperiode van Club Draai. Vroeg ik aan mijn tantes van, waar zijn jullie dit weekend? Ik weet niet meer. Zeg, kijk, hier zijn vliegtuigtiketten. Jullie worden opgehaald. Ik laat jullie gewoon overvliegen naar Berlijn. Jullie moeten naar die show komen kijken. Dus de chauffeur ging hun dan halen aan de luchthaven. Een dagje Berlijn gedaan. S'avonds zijn ze dan naar het concert gekomen. Ze zijn allemaal blijven slapen. En dan staan ze nachts terug naar huis. Maar dat was zo even in een flits was dat voorbij. Mm-hmm. Maar die praten daar nog van. En dat was
0: weet dat
1: zo
0: toen,
1: leuk.
0: Dat onze Christophe.
1: Die is zot. En wat dat die allemaal uitsteekt met ons. Maar dat is zo tof om dat te kunnen doen. En ik zie die dan ook genieten. Mm-hmm. En ik heb echt een hele... sterke familieband. Mm-hmm. Ja.
0: Is er muziek die gekoppeld is aan jouw kindertijd? Een nummer waar je altijd vrolijk van werd? Want dan kunnen we dat nu spelen.
1: Oh nee, dat was vooral Nederlandstalige muziek. Hè. We mm-hmm. zijn daarmee opgegroeid. Hè. In die tijd was er natuurlijk niet veel muziek op de Belgische tv. Dus wij zapten dan altijd naar de Hollandse tv. Hè, op volle toeren of weet ik veel. Dus al die Nederlandse muziek die kwam dan overgewaaid mm-hmm. daardoor. Maar bij ons was dat echt Vlaamse liedjes. Hè. Mm-hmm. Wiltura, Willy Sommers, mm-hmm. passeerde de revue. Hè.
0: Ja, is er eentje die je specifiek... Wil?
1: Doe maar Wiltura hoop dit leven.
0: Ah, fantastisch.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Als venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome. Het
6: enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
10: Strijk!
9: Nu exclusief op Streams.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
16: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn ze vertrokken, hè.
17: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
16: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
17: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
18: Dit is Viva la Vida.
19: Met Anne van Elzen en Christophe.

0: Vanaf Vida met zanger Christophe. Christophe, dit is het moment waarop we jou een klein beetje ontmaskeren. Het is te zeggen, je krijgt in dit blokje kiespijn van mij altijd twee dingen voorgeschoteld. Mm-hmm. Hè? Twee uitersten vaak, twee werelden, twee gewoontes of twee versies van jouzelf. En jij moet dan kiezen en daarna mag je dus noods een mini-persconferentie geven om je keuze te verrechtvaardigen. Maar ik weet dat jij op zich... Maar misschien klopt dat niet meer. Je twijfelde vroeger wel zo vaak. Hè? Van, ah.
1: Ja, een twijfelaar. Ik heb lang te kampen gehad met een heel groot minderwaardigheidscomplex. Mm-hmm. Misschien nog zelfs tot vandaag. Van, ben ik dat allemaal wel waard? Of waarom valt mij dat te beurt? Mm-hmm. Ik probeer dat een beetje naast mij te leggen. Maar ja, ik denk dat heel veel artiesten toch altijd nog een beetje onzeker zijn. Mm-hmm. En toch altijd een beetje bevestiging nodig hebben.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook dat is vaak een reden waarom mensen op een podium staan.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja. Ja. Oké, maar dus je krijgt hier nu telkens twee suggesties voorgeschoteld. Hè? Ik had hier eerst aan cava, maar ik heb dat veranderd door champagne. Ja. Ik weet het. Geen bocht voor onze Christophe. Nee. Champagne met alles erop en eraan of koffie met een goede boterkoek aan de keukentafel?
1: Oh, doe dan maar. Dat zijn weer twee verschillende werelden. Hè.
0: Mm-hmm. Maar welke wereld op dit moment
1: doe dan
0: heeft
1: maar
0: jouw voor?
1: Koffie met een goede klerke met de tantekes en mijn mama aan tafel.
0: Ik ging je net vragen welke boterkoek, mag ik zeggen het zelf al. Dan een chic restaurant waar elk bord een kunstwerk is of een brasserie waar de porties gevaarlijk groot zijn en niemand...
1: brasserie, moet ik echt niet twijfelen.
0: Heb jij zo'n favoriete brasserie?
1: Oh ja, ik heb er een paar hoor. Mijn favoriete plaats is eigenlijk Bistro André in Gerardsberg. Dat is van mijn beste maat. Daar ga ik zo 2-3 keer in de week gaan eten. Eén, omdat ik hem dan zie. En... ik ken de kaart daar van buiten en dan bel ik hem zo van, zeg, wat moet ik eten vanavond? Of dan belt hij mij zo van, zeg, ik ben mijn bestellingen aan het doen.
0: Gaat dat als zalmke doen van de week?
1: Moet
0: of
1: wat moet ik voor u bestellen? Of hoeveel keer komt het deze week? Dus dat is wel leuk.
0: Maar ik heb ook het gevoel, als jij gaat eten, is dat ook sowieso iets familiaals of vriendschappelijks?
1: Absoluut,
0: want dat is altijd bij mensen, of met familie, of wel bij mensen die bijna familie zijn.
1: Ja, dus. Absoluut. Ik vind dat wel eens leuk om ze echt 4-5 uur te gaan tafelen, maar zo één keer in het jaar is zo mijn mee eer dan genoeg. Mm-hmm. En eten, ik koppel dat altijd aan feest en aan plezier maken. En dan heb ik bijvoorbeeld ook de Gouden Leeuw. Hè, dat is bij ons zo het bruine café, restaurant. Dat vind ik zo geweldig om daar te zitten. Of in de Chef Fou in Melle.
0: Oh, de Chef Fou. Ben daar nog niet binnen geraakt, Christophe. Dat is altijd vol zet.
1: Dat vind ik zo. Omdat dat heeft zo een huiselijke sfeer. Ja. En iedereen begint dan tegen iedereen te praten. En
0: je kent ook altijd
1: mensen.
0: Wel iemand als je binnenkomt.
1: Je leert dat toffe mensen ook kennen. Dus dat is tof. Mm-hmm.
0: Dan, meteen in joggingbroek of zelfs thuis toch nog graag een beetje presentabel?
1: Thuis nog een beetje presentabel.
0: Doe jij ooit gewoon een jogging aan?
1: Ik heb veel joggings, want ik ga...
0: Van Gucci dan?
1: Nee. Ja. Maar ik vind het ook wel zalig als ik iets ga sporten, hè, dan durf ik zo wel een ganse dag in mijn jogging rondlopen.
0: Ah, ja.
1: Allee, zo, weet wel. Dan ga ik daarmee dan wel... Gisteren ben ik gaan sporten en dan... ben ik nadien gaan lunchen, maar wel, dan ben ik zo trots dat ik zo weer met een jogging zit. Dan zagen die mensen kijken van, klopt dat nu wel? Maar dat vind ik dan zo wel nog tof.
0: Ja. Veel praten over alles of comfortabel kunnen zwijgen?
1: Bij mij is what you see is what you get. Mijn hart ligt op mijn tong. Ik maak veel bespreekbaar. Alleen als ik met iets zit naar mijn partner toe of zo, of dat zal wel van binnen blijven. Weet wel, dat zo, ik vind het soms moeilijk om over mijn gevoelens te praten naar degene die ik heel graag zie. Om te zeggen van, dit
0: dat is gek, hè? Want in het algemeen, mensen die heel goed vlot ter taal zijn en zich altijd goed over alles kunnen uitdrukken, als jij iets wil uitleggen, je hebt geen woorden tekort. Maar dat is dan vaak als dan die emotionele betrokkenheid te groot wordt.
1: Ja, dat was iets wat Richie vaak tegen mij zei. Van, praat toch eens met mij. Communiceren ligt echt aan de basis, als de sleutel van een relatie. Mm-hmm.
0: Maar je moet eerst al verwerken wat dat er is gebeurd.
1: Dat moest eerst zo 2-3 dagen draaien. En dan wou ik dat hij zo 3 keer vroeg. Allee, wat scheelt er nu? En dan zei ik altijd niks.
0: Ja.
1: En dan, maar ik zie het wel dat er iets is.
0: Eigenlijk.
1: En dan zo de derde keer ging ik dat dan wel zeggen. Ja. Omdat ik wou dat hij er 3 keer naar vroeg. Of dan zo, ja...
0: Maar is het ook niet gewoon dat je niet direct de woorden vindt? Ook niet?
1: Misschien dat ook.
0: Of de emotie
1: en ik wil ook dan de confrontatie misschien een beetje uit de weg gaan. Maar dan ja, begon het dan ook soms wel via sms en zo van... Ja, kijk, dit stoort er mij. Of ik ben daar dan ook schuldig aan. Hè, maar een bericht kan dan ook weer fout gelezen worden. En dat was dan de sterkte van Richie, dat die... heel goed kon communiceren. En die durfde ook alles doorprikken. En daar ben ik soms wel een beetje jaloers op, dat hij gewoon alles durft zeggen. Dus die eigenschap heb ik niet. Nee.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot €5000. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Niks gaat boven Modeweek bij Gigs.
11: Schatteke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
10: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gigs.
11: Ah, maar dan gaan we naar Gigs, hè?
10: Ah, mais oui, chérie. Gigs merkt je op. Duik de lente in bij Gigs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gigs.be. Gigs merkt je op.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Dit is Nieuw bij Joe.
14: Yo, it's Teddy Swims.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met Christophe de Bolle. Ja, ik zeg er soms ook nog een keer de Bolle bij, maar ja, ik kondigt het. Iemand u
1: ja,
0: nog
1: soms
0: ooit
1: staat
0: aan
1: zo op tv, zo Christophe de Bolle, en dan denk je zo, maar mensen kennen mij niet als Christophe de Bolle.
0: Nee.
1: En niet dat ik mij schaam voor mijn achternaam of zo. Maar,
0: nee, maar ja, het is Christophe, hè.
1: Christophe,
0: het is Christophe. Zeg, ja, je hebt het daar straks zelf al aangehaald, hè. Je hebt als kind het meegemaakt, een hersentumor, op je 11e. Waarbij men dan eerst ook nog een jaar met jullie voeten heeft gespeeld, met
1: ja,
0: de familie.
1: Een beetje gezocht, hè. Een beetje gezocht van...
0: In de zin van, men wist al, de prof wist al dat het een hersentumor was.
1: Maar ze wilden een beetje onderzoeken doen, hè. Ze wilden een beetje, ja, ik heb mij lang een beetje een proefkonijn gevoeld. Tot je dan uiteindelijk bij de juiste mensen terechtkomt en die maken een diagnose op minder dan een half uur.
0: Ja.
1: En die hebben direct de koe bij de horens gehad en gezegd van kijk, voilà, dit eerste vrij moment dat ik heb, wordt jij geopereerd.
0: Ja. Is dat het allereerste grote stressmoment dat jij kent uit jouw leven, als je nu terugkijkt?
1: Heb ik dat als stress ervaren? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik wist dat dat ging gebeuren. Ik wist dat dat moest gebeuren. Was ik daar bang voor? Nee, want ik voelde mij zo beschermd. Natuurlijk ook enorm beschermd door mijn familie en mijn omgeving, sowieso. Maar ik heb denk ik geen ene seconde gedacht van dit is het einde.
0: Nee.
1: Totaal niet.
0: Maar is dan die boodschap van, hè, er was, wat was het, 10% kans dat je er ongeschonden uitkwam? Heb je dan je gefocust op die 90% en daar 100% van gemaakt?
1: Niet, ik heb er eigenlijk zelfs niet bij stilgestaan. Het enige stressmoment, en dat klinkt heel raar, het enige stressmoment dat ik had voor heel die operatie, dat was dat ik niet de operatiezaal wou zien.
0: Ah.
1: Dus als kind was ik, dat was eigenlijk het enige stressmoment dat ik had, dat was het zien van die operatie. En dan moest de dokter mij beloven van alsjeblieft, doe mij op mijn kamer in slaap. Ik zeg, want ik wil dat echt niet meemaken. En hij heeft zich ook aan zijn woord gehouden. Ik weet daar niets meer van.
0: Als we dan even terug naar ook nu helemaal gaan. Kan je nog stress krijgen van dingen vandaag de dag?
1: Absoluut. En zelfs meer en meer met ouder worden. Ja,
0: allee, ik zou nu net denken van dat je zo'n beetje een soort... Ay, zeker geen onverschilligheid.
1: Maar geen stress in verband met mijn job of zo. Ik heb wel een klein stressje als je zo op moet en het zit daar 10.000 man in de zaal of zo.
0: Nog altijd je kriebel?
1: Ja, dat heb ik nodig. Ja. Omdat ik dan echt gefocust ben.
0: Ja.
1: Als ik te zelfzeker het podium opstap, ja, dan gaat er wel iets fout. Maar ik denk dat ik net iets meer stress krijg voor hetgeen wat gaat komen.
0: Is dat dan in verband met de gezondheid van jou?
1: Ja, ouder worden. Je moet vertrouwen hebben, hè, maar je weet ook van ja, wat hebben ze voor mij in petto? Snap je? En het rare is, ik kan mij ook bijvoorbeeld nerveus maken om onbenullige dingen.
0: Ah, wel, dat ging ik net vragen. Zijn er zo van die kleinigheden die jou belachelijk uit balans kunnen brengen?
1: Ik vlieg heel vaak.
0: Ja.
1: Ik vlieg echt superveel. Ik heb dan enkel handbagage. Maar dan wil ik al bijna een uur en een half tot twee uur op voorhand daar zijn. Want er zou maar eens file kunnen zijn. En dan zit ik in de auto en dan ben ik aan het rekenen van, oh, ga ik wel op tijd zijn? En dan, eens dat ik dan in de lounge ben en dan mijn koffie heb, dan denk ik zo van, oef, kan er niks niet meer gebeuren.
2: Dit is Viva La Vida.
3: Met Anne van Elzen en Christophe.
2: Thank you.

beautiful. Welkom terug bij Viva La Vida. Christophe, we hebben het daarnet gehad over spanningske, stresske. Hè? Vooral als je het vliegtuig moet halen. Maar nu is de vraag, hoe kom je weer tot rust? En waar en hoe kan je echt genieten van het leven en ontspannen? Dus als jij voelt, ik moet ontladen.

0: Wat doe je dan?
1: Ja, als ik het geluk heb dat mijn agenda vrij is, dan ga ik naar Spanje. Mm-hmm. Dan ben ik, meestal ben ik daar wel om de 14 dagen. Natuurlijk, job gaat altijd voor. Mm-hmm. Maar daar ben ik, of probeer ik toch wel om de 14 dagen.
0: Ik vind het wel ook straf dat je zegt, job gaat altijd voor. Dus
1: ja,
0: in die zin.
1: Dat zit zo ingebakken.
0: Dus is niet dat, stel, je hebt een week geblokkeerd, maar plots krijg je een telefoon.
1: Aanvraag, ja. Tenzij dat ik de vluchten nog niet heb geboekt, dan zal Spanje moeten wijken wel voor mijn job.
0: Oké, van deur tot deur, hoe lang zijn ze onderweg? Dat heb je zeker al uitgerekend.
1: Ja, 6 uur.
0: Ah ja.
1: 6 uur. Dus vroeger nam ik altijd het eerste vliegtuig, omdat ik wou echt om 10 uur op mijn terras zitten. Maar ja, nu met die vertragingen en zo, allez, je weet het allemaal wel wat minder. Maar nu neem ik zowel de middagvlucht, omdat ik dan een beetje meer kan recupereren.
0: Beschrijf dat eens. Is dat een huis? Is dat een appartement?
1: Dat is een appartement. Met een heel zonnig groot terras. En ja, je leeft daar buiten. Hè. Die ramen staan altijd open. Het is ook de enige plaats waar muziek op staat. Bij mij thuis staat nooit muziek op.
0: En waarom daar wel?
1: Ja, omdat ik dat anders is. Ik vind het zalig als jij dan de files voorleest.
0: Ah.
1: En dan zit je gewoon op het terras.
0: Oh ja.
1: Dat is zo'n beetje mijn...
0: Darcy, van Elze zit in vol voor de files. Zit er juist in gestaan. We zien ons hier nu een keer liggen. Guilty pleasure.
1: En dan ga ik ook heel vaak wandelen. Mm-hmm. Een beetje winkelen en zo. Ik kan een tijd niet zeggen dat ik in België nog ben gaan winkelen.
0: Dus daar maak je echt tijd?
1: Ja.
0: Voor en wat maakt het? Is het dan... Maar pas op, daar zullen ze toch ook wel... Er zijn heel veel Belgen in
1: Spanje. Ja, maar
0: Spanje.
1: Dat maakt mij ook niet uit. En ik vind het dan ook leuk als die mensen mij aanspreken. Ja. Weet je wel. Ik ga ook zelfs daar naar een Belgisch café. Hè, Los Amigos. Ik weet, dat zit vol Belgen, maar ik zit daar ook niet mee in. Ik wil daar tussen het volk zitten.
0: Ja.
1: Ik wil daar een gewone jongen zijn.
0: Maar worden daar ook al niet gevraagd om op te treden?
1: Ja, ik heb dat ooit 1 keer gedaan, zoveel jaar geleden. En dat gaf mij zodanig veel stress.
0: Ah, wel, terwijl dat Spanje voor jou gelijk moet staan aan ontspanning en stressvrij.
1: Ik heb wel eens opgetreden op een trouw daar, een beetje verder dan waar ik woon. Ik vond dat wel leuk, maar dat heeft mij heel veel stress gekost. Omdat je wilt dan je uiterste best doen voor die mensen. Maar je technieker moet dan overvliegen, dat materiaal moet overkomen. Mm-hmm. En dat bezorgt mij echt heel veel stress.
0: Mm-hmm. En heb je dan in Spanje ook vrienden van Spanje? Allee, in de zin van, dat is mijn... Als ik in Spanje ben, dan...
1: De meeste mensen met wie dat we daar afspreken zijn Belgen sowieso. Maar die zien we vaker in Spanje dan in België. Dus we spreken ook vaker daar af. En als ze weten van wanneer ben jij daar, ah ja, dan komen wij ook. En mm-hmm. Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Dat is
1: ja, mijn kapster zit daar als een Belgische, Sabrina. Dus dan ga ik daarmee gaan lunchen of zo. Dus,
0: ja. Heb je nog het plan om er ooit te gaan wonen?
1: Nee, sowieso niet.
0: Maar vroeger hadden we dat wel, hè? Vroeger had je dat wel eens gezegd.
1: Ja,
0: van...
1: maar moest ik zo weten van, kijk, mijn ouders zijn er, maar nog niet aan denken, maar mm-hmm. mijn ouders moesten er misschien niet meer zijn. En mijn zus zou daar wonen, dat dan misschien wel... Maar zo echt gaan wonen, nee, maar zo ben ik daar dan zo een maand daar en dan weer 14 dagen thuis en dan een maand daar. Mm-hmm. En als Lisa Marie kan overkomen, ja, dat zou wel iets helemaal anders zijn.
0: Mm-hmm. Stel, ik geef u morgen 3 dagen cadeau. Hè? Dus geen optredens, geen verplichtingen, geen telefoon, geen verwachtingen, maar ook niet Spanje. Waar ben je dan? Met wie ben je? Wat eet je?
1: Goh, 3 dagen.
0: Ja, allez, pak een dag. Drie dagen, dan begin je al te stressen misschien.
1: New York staat helemaal bovenaan mijn lijstje. Maar voor 3 dagen denk ik dat een beetje kort gaat zijn.
0: Ja.
1: Maar waar zou ik...
0: Ben je al vaak in New York?
1: Nee, nog nooit.
0: Dat meende niet.
1: Ja, ik weet het.
0: Allee. Ik zeg dat nu zo precies of dat een evidentie is, maar ik dacht dat jij er al wel geweest was.
1: Nee, sowieso niet. En dat staat bovenaan mijn lijstje. Maar zo, moest ik 3 dagen kunnen weggaan. Goh, ik vind de Ardennen ook wel eens tof. Zo een heel leuk huisje of zo, of een tof hotelletje. Mm-hmm. Dan zo, ja, de rust.
0: Dicht bij de natuur.
1: Ja. Het zonneke, mm-hmm. dan een beetje gaan wandelen. Ja, dat vind ik.
0: Lekker,
1: dat heb ik eigenlijk, de natuur heb ik eigenlijk maar pas leren ontdekken en appreciëren door corona, omdat ik heel veel buiten kwam. En dan dacht ik van, maar hoe mooi is de wereld eigenlijk wel.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Dit is Joe.
3: Viva la vida.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede morgen. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Brasschaat is nog steeds in levensgevaar. Dat bevestigt het parquet. In de auto zaten nog 4 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Een inzittende van 14 is er nog steeds erg aan toe. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parquet onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. Au-pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuinen van CD&V.
3: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruns is er al een decreet gestemd dat au-pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor de werk.
2: En dat moet veranderen voor de partij. En Antwerp heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerp met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Viva la vida.
4: Met Anne van Elzen en Christophe.
5: Een hele fijne zondagmorgen. Opnieuw welkom in deel 2 van Viva La Vida. Ik zit hier met Christophe, zanger, gevoelsmens, levensgenieter, mag ik dat zeggen?
6: Ja, absoluut.
5: Ja. We gaan het nu even niet over grotere levensvragen hebben, of toch, maar dan op een beetje een gestoorde manier. Want Celebrity Roulette is eigenlijk de propere versie van een fout spelletje.
6: Oké.
5: Okay. Ik geef je zo meteen 3 namen.
6: Ja.
5: En jij beslist. Eentje om mee te trouwen. Eentje met wie je wil vastzitten in de lift, maar zonder wifi of telefoon. Dus ze moeten nu niet direct komen helpen. En eentje wie je zonder veel drama, maar toch vriendelijk zou ontvolgen op social media.
6: Oké.
5: En jouw 3 namen zijn... acteur Matthias Vergels, presentator Otto-Jan Ham of zanger Ricky Martin.
6: De energie van Matthias Vergels trekt me wel aan. In de zin van, dat is zo'n no-nonsense gast. Mm-hmm. En... die is ook een knappe kerel, mm-hmm. maar die heeft zo'n heel vrolijke energie.
5: Dat is waar.
6: Ja.
5: Ah, eigenlijk, dat koppel, hè, Lin en hij, dat zijn alle twee zo'n vrolijke Fransen.
6: Daar wordt daar vrolijk van naar die mensen.
5: En heel authentiek ook, hè.
6: Ja, en dat vind ik altijd mooi bij een mens.
5: Ja, ja. Dus waar steken we die in de lift? Of is dat het altaar? Of, in een parallel universum, hè, Christophe?
6: Dat zou zo wel het type zijn waar ik zou wel kunnen opvallen.
5: Ja, oké. Okay. Ja. En dan Otto-Jan Ham. De presentator Viva La Feta, samen met Jani.
6: Daar zou ik wel in de lift willen mee zitten. Omdat
5: dat is gewoon dan, hè. Ik vind dat de Vlaamse Chris Martin.
6: Ja, ik vind die zijn flair heel tof.
5: Ah, wel.
6: Fysiek heb ik een iets ander type. Maar ik vind dat gewoon, die heeft een hele toffe flair.
5: Die uitstraling is echt waar.
6: Ik heb ooit eens bij hem in zijn programma gezeten. En we hebben toen heel erg kunnen lachen. Dus ik vind zijn humor wel tof.
5: Ja, ja. Dan Ricky Martin ontvolgen.
6: Ja, dat is 1, te onbereikbaar. En 2, dat is zo te afgelekt voor mij. Ja.
5: Stel nu dat ik jou geen namen geef. Is er iemand waar jij spontaan aan denkt? Je mocht kiezen, hè, veilig internationaal of onveilig nationaal. Oh. Maar dat is echt van, die persoon vind ik wel een pakketje.
6: Ik weet niet of ik eigenlijk met een bekende mens zou willen zijn.
5: Amai, chapeau voor u, voor degene die moet komen bij u.
6: Liever zo iemand een beetje op de achtergrond waar ik mij veilig bij voel.
5: Ja.
6: Maar wel iemand waar, die mij fascineert en waar ik wel kan naar opkijken.
5: Ja. Okay.
6: Die moet wel iets doen wat ik geweldig vind of zo. Of, mm-hmm. of waar ik zo bewondering voor heb. Mm-hmm. Dat er zo wel raakvlakken zijn.
5: Mm-hmm. Oké. Okay. En stel nu, los van romantische zaken. Mm-hmm. Hè, wie inspireert jou als persoon enorm?
6: Wie ik heel... Nu gaat de zot komen.
5: Ja.
6: Maar wie dat ik geweldig vind en wie dat echt nog op mijn lijstje staat van ooit te ontmoeten, is Oprah Winfrey.
5: Maar dan wil ik mee, zeg. Dat mocht je mij niet aandoen, dat je naar Oprah gaat. Ik doe wat dat wil. Allee, okay. In de zin van valiezen dragen, stylist,
6: ja,
5: maakt niet uit.
6: Geweldig,
5: maar ik ook.
6: En ik had het ook veel te laat geweten dat ze in België
5: maar
6: kwam.
5: Maar ja, het was €800 voor een ticket, maar achteraf dacht ik, ik heb bedragen wel eens dommer gespendeerd dan.
6: Ja. Alleen al die uitstraling van wow.
5: Als die iets zegt, dat komt binnen. Hè?
6: Ja, ja, ja. En die kan ook alles bij een mens losweken. En die kan... Allee, dat is hetzelfde als wij hier nu zitten. Door het feit dat wij zo'n goede klik hebben, mm-hmm. gaat je als gast jezelf net iets meer blootgeven in een interview dan als je geen klik hebt met een presentator. En dat is met haar ook zo. Zij is bevriend met bijna elke celebrity. En door het feit dat je zo dat vertrouwd gevoel hebt, gaat je wel net maar, iets meer
5: blootgeven. Maar je voelt ook bij haar, ze gaat er niet... Ze wil gewoon een goed gesprek ook.
6: Ja, absoluut. En,
5: want heel veel mensen zeggen zo van, maar it's ook, so American.
6: Ja, nee, maar je voelt ook die veiligheid bij haar.
1: Mm-hmm. Viva la vida.
4: Met Anne van Elzen en Christophe.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met de enige echte, ik ging zeggen Christophe de Bolle, maar ik krijg het niet over mijn lippen, Christophe.
1: Ja, voilà.
0: Voilà. Geld, dat is een onderwerp waar iedereen wel een relatie mee heeft, maar niemand benoemt die graag luid op die relatie. Terwijl het zegt wel veel over mens, niet echt over hoeveel je hebt, maar wat het vroeger thuis betekende, wat je als kind als luxe zag en wat je jezelf vooral ook gunt ermee. Hè? Want voor de ene mens is luxe een designstoel en voor de andere is dat een volle frigo, dus ik ben benieuwd. Eerst en vooral was het vroeger thuis. Hè? Jouw papa die zat in de bouw, jouw mama die bleef thuis om voor jullie te zorgen en had daarmee meer dan haar handen vol. Heb jij ooit het gevoel gehad dat er moest opgelet worden?
1: Nee, we hebben niks tekort gekomen, maar het was ook niet dat er mee gesmeten werd of zo. Er werd heel bewust met geld omgegaan. Mijn zus en ik, wij waren altijd wel mooi gekleed maar het was niet dat wij de merken droegen of zo.
0: Nee.
1: Maar we kregen voor onze verjaardag kregen we wel eens zo een designerstuk. Kregen we wel eens zo een pul van Shippy.
0: Donaldson.
1: Een pul van Donaldson. Of ik heb van mijn grootmoeder nog eens een jas gekregen van Donaldson voor mijn verjaardag.
0: Zo,
1: weet je wel, Donaldson.
0: Ah ja, Donaldson.
1: Ja, weet je wel, dat zijn zo dingen die mij bijgebleven zijn. Maar voor de rest waren wij heel netjes gekleed. En we hadden ook niks tekort, hè. Maar het was niet zo dat wij,
0: spenders waren, bij manier van spenders spreken.
1: Of zo, nee. Dan op mijn 15e ben ik binnen werken, dan ben ik binnen optreden. Ik mocht die centjes dan ook houden van ons mama. Dus ik kocht mij dan wel al eens iets extra voor aan te doen of dit of dat.
0: En wat is er zo'n zinnetje van vroeger, dat kan niet zijn wat jouw papa of jouw mama altijd zei, hè, toen je klein was, over geld of over sparen of uitgeven. Is er zoiets dan nog regelmatig in de geest?
1: Mijn ouders zijn ook spaarders. Dus als we bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, 1000 frank hadden, wat dan in die tijd
0: heel veel geld was,
1: dan zouden wij misschien daar 100 frank van gepakt hebben en de rest zouden wij toch wel in ons potje hebben gestoken. Zo, voorzichtig zijn, sparen voor later. En dat is nog hetgeen wat dat ons mama en ons papa altijd zegt van, zij toch voorzichtig.
0: Is dat dan echt zo dat bufferen dat erin zit? Dat ze zo wapenen tegen mindere tijden in
1: Ja, absoluut. Absoluut, want sowieso, mijn stijl is heel, één, seizoensgebonden.
0: Ja.
1: Maar ook, dat gaat...
0: Dat is met ups en downs. Dat is jammer dat je op je 20 niet wist dat je op je 50 daar nog altijd, of bijna 50, nog altijd goede mijn boterham mee verdiende. Want dan zou je daar veel minder onzeker. Anderzijds, dat is ook je drive.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ik maar 40 was toen ik wist wat dat er eigenlijk op mijn rekening stond. Ons mama heeft dat altijd heel fel kunnen verborgen houden voor mij.
0: Okay.
1: Aan de ene kant ben ik daar super dankbaar voor, want anders had ik het misschien opgedaan. Maar aan de andere kant heeft me dat ook tot mijn 40ste heel onzeker gemaakt van, voor wat werk ik hier nu eigenlijk? Blijf ik hier maar werken en die rekening, ik zie dat niet. Totdat mama zei van, maar ik wou echt voor u sparen. En dan heb ik dat zelf in handen genomen en ben ik een beetje beginnen investeren en ben ik zelf...
0: Ja, het was ook omdat jouw mama die rol had. Hè?
1: Mama had die rol ten eerste en ik was ten tweede ook bijna nooit in België. Of ik was gewoon niet thuis. Hè. Of ik was aan het optreden of ik zat in Duitsland. Dus ik had ook totaal geen tijd om mij daar allemaal mee bezig te houden. Ja. En dat is de persoon die ik het meeste vertrouw in mijn leven. Al een paar keer heel erg bedrogen geweest in mijn zakenrelaties, dus ik dacht van mama...
0: Als keep it in the family.
1: Yes, keep it in the family.
0: En zijn er zo zaken dat je zegt, daar kan ik met veel plezier geld aan geven en daaraan zal ik nooit geld geven, of dat ik er nu genoeg heb of niet, maar...
1: Reizen en zo, daar kan ik zo minder geld aan uitgeven. Ik heb wel het geluk dat ik heel vaak in Spanje kan zijn, maar ik zie dat niet als op reis gaan. Dan heb ik het geluk, dankzij mijn beste vriendin, dat ik heel vaak met haar mee mag naar Zuid-Afrika. Maar zo, kom, we gaan een wereldreis maken en dat kost dan weet ik veel, hoeveel duizend euro's. Dat is dan weg. Snap je? Dat is weg.
0: Terwijl veel mensen zoiets hebben van dat is een herinnering voor het leven.
1: Ik weet het, maar dan...
0: Maar de ene mens heeft daar behoefte aan.
1: Dan ga ik dan liever met Lisa Marie bijvoorbeeld 3 dagen naar Euro Disney. Dat zijn ook bijzondere herinneringen.
0: Ja, dat kost ook een wereldreis.
1: Maar zo, allez, je snapt wat ik bedoel.
0: Ik snap
1: dan kost dat toch niet zo veel.
0: Ja.
1: Maar waar ik echt heel veel geld kan aan uitgeven, is aan mensen die ik heel graag zie. Bijvoorbeeld aan mijn familie, aan Lisa Maria, aan mijn beste vrienden. Ik zal mezelf eerder tekort doen, zodat ik zeker weet dat ik het aan hun kan geven. Mm-hmm. Of hun sowieso laten meedelen in het in wat ik heb.
0: Als jullie bijvoorbeeld gaan eten met een groep vrienden op restaurant, ben jij dan degene die aan het eind van de avond zo naar de kassa loopt, of waar het ook is, en zegt, kom, het is goed.
1: Toch
0: dat,
1: vaak,
0: en dat iedereen dan, we gaan de rekening vragen en dat ze tekenen, nog het is al geregeld.
1: Ja, toch wel vaak.
0: Het is dat delen wat u ook gelukkig maakt,
1: ja,
0: hè, voor uzelf.
1: Absoluut, ik ben echt een gever. Soms ten koste van uw relaties. Want sommige mensen kunnen dat dan bijvoorbeeld niet terugdoen en die beginnen zich dan zo een beetje ambetant te voelen.
0: Ja,
1: dus
0: die voelen geen gelijkwaardigheid.
1: Ja, maar dat wil ik daarom dan ook niet doen. Ik wil juist mijn appreciatie naar hen tonen. Of dan merk je ook van die relaties die dat allemaal maar vanzelfsprekend beginnen vinden. Dus ja, dat komt dan ook die relatie
0: moeilijk.
1: Niet te goed. Ja. Dus ja, dan haakt het misschien ook soms wel eens af. Mm-hmm. Maar ik geef gewoon graag.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist.
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Dit is Joe.

0: Nee, welkom bij Viva La Vida. Nog de gast tot vanmiddag, Christophe. Christophe, ik heb jou gevraagd iets mee te brengen vandaag, een voorwerp. Iets wat voor iemand anders misschien gewoon een object is, maar voor jou wel van grote betekenis. Dus, maar ik ga eerst even op blind date met uw voorwerp. Dus een paar vragen stellen. Is het iets groot?
1: Nee, het is niet zo groot.
0: Draag je het altijd bij jou of is het iets wat je op een veilige plek bewaart?
1: Het zit heel veilig opgeborgen.
0: Dus het is niet iets wat je meeneemt terwijl je reist? Of...
1: Nee, sowieso niet. Nee,
0: nee? Oké. Heb je het gekocht of gekregen?
1: Gekregen.
0: Is het iets wat jou doet lachen of eerder emotioneel maakt?
1: Emotioneel maakt, ja.
0: Stel dat het voorwerp één woord zou kunnen zeggen, wat zou het dan zeggen? Het is hier donker in die kast. Dat is het altijd in een kast.
1: We zijn met veel.
0: Ah, oké, nu ben ik benieuwd. Vertel, Toon, wat heb je meegebracht, lieve Christophe?
1: Ik heb de paternoster meegebracht, die ik van de paus heb gekregen. Tijdens zijn bezoek.
0: Welke paus was dat?
1: De laatste, die dat gestorven is nu.
0: Ja.
1: En ja, we zijn met veel, al die kleine bolletjes samen.
0: Ja.
1: En ik heb van hem dat paternosterdoosje gekregen met de paternoster in, terwijl ik aan het zingen was. Toen hij passeerde, deed hij teken naar zijn begeleider van... Ik wil even tot bij hem. En dan heeft hij mij de hand gegeven.
0: Dus jij oefende een aantrekking uit op de paus. Want ja, die had ze naar heel veel...
1: Die kon eigenlijk ook gewoon voorbij gewandeld... gereden zijn in zijn rolstoel. En ineens komt hij naar mij en geeft hij mij een rood doosje. Dat staat ook op televisie. Allee, je kan de televisie ook herbekijken. Dus dat vond ik toch wel heel, heel bijzonder. En ik bekijk dat ook eigenlijk een beetje als een soort erkenning. Dat ik mijn geloof nooit onder stoelen of banken heb gestoken. En dat is zo precies van... Oké, nu geven wij u eens een klein schouderklopje om u te bedanken. Want hoe onwaarschijnlijk is dat jij van de paus...
0: Amai.
1: En zelfs dan nog een cadeautje krijgt. Oh. Een handshake tot daartoe.
0: Ja.
1: Of een glimlach of een knik, maar dan nog eens een cadeautje.
0: Ja, ik zou hier natuurlijk ook weer kunnen beginnen met een vraag die jij al vaak gekregen hebt. Misschien kunnen we dan nog eens een keer voor mensen die reflex nu zouden hebben. Ja, het geloof, uitspraken van de paus tegen aardheid, waardoor dat bijvoorbeeld onze Tom de Kok zich tegen het geloof afzette. Ik weet het, hoe dat bij jou is. Dat staat er los. Allee,
1: ja, ik heb mijn geloof sowieso losgekoppeld van... de kerk van het instituut. Ik heb dat losgekoppeld.
0: Maar toch is de paus daar wel een heel prominent persoon in.
1: Ja, maar ik bekijk de paus dan niet als het prominente persoon... de prominente persoon van kerkgemeenschap. Maar ik bekeek het gewoon als het teken.
0: Ja.
1: Het symbool dat ik heb gekregen van... hij staat zo in de hiërarchie, zo net onder God.
0: Ja.
1: Hij is de hoogste. Dus ik krijg van hem een erkenning...
0: Ja.
1: Snap je? Want onze lieve neer kan moeilijk naar beneden komen en mij een paternoster geven.
0: Hij probeert, hè. Ik heb hier die boek, maar dat zijn vooral vlinders ondertussen.
1: Ja. Maar snap je? Dus dat is voor mij het symbool.
0: Ja, natuurlijk. Ik vind het fantastisch, maar er zijn heel veel mensen die dan van, hoe kan want dat
1: ik weet het, maar ik heb mijn geloof daarvan losgekoppeld en als ik het moeilijk heb, dan richt ik mij ook meteen naar hierboven. Ik heb de kerkgemeenschap of de kerk niet nodig om te geloven.
0: Voilà.
1: Al ga ik wel heel graag naar de kerk en ik zing heel graag op begrafenis. En ik doe mijn kerkconcert, want ik heb net een tournee gedaan van 5 kerkconcerten. We doen 22 kerstconcerten in december. Dus ik vind dat bijzonder om dat te mogen doen in die kerk. En dat straalt die geschiedenis uit.
0: Wat voel jij als je in een kerk komt?
1: Dat is heel raar, maar ik voel me dan zo altijd super veilig en super, super beschermd. En
0: er is toch iets zo mystieks dat daar hangt.
1: Er is zo, ja, dat is iets mysterieus en iets magisch tegelijk. Ja.
0: Ik doe dat ook altijd als je zo op een nieuwe plek... Ik kan geen kerkje voorbij lopen zonder een keer binnen te gaan. En als het kan ook een kaarsje aansteken.
1: Ja, absoluut. En dan mag je ook een wens doen. Dus we hebben er vorig jaar 21 gedaan. We doen er dit jaar 22. Mm-hmm. Ik weet dan dat ze... Mm-hmm. Ja, dat daar iets is. En ik vind altijd zo wel... Ja, dat is bijzonder. Ik kan dat moeilijk omschrijven.
0: Dat is misschien ook iets wat we niet moeten in woorden steken.
1: Nee, voilà.
0: Misschien mag dat er gewoon zo op die manier zijn.
1: Ja.
0: Die paternoster is iets tastbaars. Mm-hmm. Stel dat je een gesprek zou mee kunnen brengen naar hier. Dat ik zeg van Christophe. Een gesprek dat kan lang geleden of zelfs onlangs geweest zijn dat je ooit gehad hebt. Waarvan je zegt... dat heeft een diepe indruk gemaakt. Dat was heel waardevol.
1: Ik heb een bijzonder compliment gekregen van Wiltura. Toen we aan Christophe Singtura 1 begonnen, toen heb ik gezegd van ja, ik begin geen concertreeks zonder dat ik aan hem de toestemming vraag. En toen heeft hij gezegd van, jij bent degene die dat mag doen. Jij bent degene wie ik mijn repertoire toevertrouw. En dat was voor mij een zo grote eer. Hij was dan ook op de première aanwezig. En ik heb hem toen ook gezegd van, kijk Wil, ik doe dit concert voor u. Want ik wil u bedanken voor hetgeen wat je voor mij en voor Vlaanderen hebt gedaan. En ik wil u een heel mooie herinnering geven aan uw zo schone carrière. En je zag hem zo genieten, zijn duimen omhoog. Allee, hij was daar ook. En dat was voor mij denk ik wel het meest moeilijke optreden van uw grootmeester, uw idool, uw vriend die daar dan vlak voor u zit. En het is ook nog eens zijn repertoire. Dus we hebben dat echt met fluwelen handschoentjes aangenomen. En daardoor is eigenlijk ook dat succes gegroeid. We doen nu een tweede tournee, Christophe Singtura 2. Mm-hmm. 8 november gaan we naar de Lotto Arena, want daar doen we nog eens het beste uit deel 1 en deel 2. Dus ik ben zo dankbaar dat ik dat van hem mag doen. Mm-hmm. Dat was voor mij het mooiste compliment dat ik ooit kon krijgen, denk ik.
2: Dit is Joe.
3: Viva la vida.

0: Opnieuw welkom bij Viva La Vida met nog heel even bij ons Christophe. Christophe, op 18 juni word jij 50. Ik dacht, ik zeg het bewust even luid op, zodat je het nog eens kunt verwerken. Nee, maar ik zeg het omdat ik weet dat tram 4 was ook geen simpele om te nemen. Hè?
1: Nee, maar misschien moeilijker.
0: Toch?
1: Ik heb precies het gevoel dat die 4 er zien aankomen moeilijker was dan die 5. Die komt al... Oh, ik vind het zo moeilijk om uit te spreken, maar ja, ik zie het wel wat dat er gaat komen.
0: Maar wat doet dat cijfer dan met jou?
1: Ja, veel. Zo, één, het gevoel hebben dat je meer dan half weg bent. Want, oh, als je dan zo iedereen in je omgeving hoort dat de kampen krijgt met ziektes of met kwaaltjes of met kankers. En dan denk je van, goh, wat hebben ze... Allee, wat hebben ze voor mij in petto? Als je van je 20 naar je 40 staat, er daar belangen niet bij stil, dan van je 50 naar je 60 bijvoorbeeld.
0: Ja, weet je, mijn grootmoeder die moet wekelijks naar een begrafenis.
1: Ja, voilà. Ja, ik ook. Ik zie heel veel mensen in mijn omgeving ook vertrekken. Dus ja, je staat daar meer en meer bij stil hoe ouder je wordt. Al wil ik natuurlijk wel leven van dag tot dag en vrolijk zijn en niet het negatieve willen aantrekken. Maar je houdt je daar, allee, je bent daar toch wel mee bezig. En dan ook bang om de mensen die zo dicht bij u staan te verliezen.
0: Terwijl dat dan natuurlijk een waarheid is die boven alles staat. Hè? Dat is hetgene wat er voor ons allemaal aankomt. En ik zou ook denken... Met wat jij weet en voelt, dat je er ook niet bang voor bent.
1: Ik ben totaal niet bang, maar ja, het is toch wel confronterend. Ik denk, weten dat ze dan dat ze nog altijd bij ons zijn, ja, maar dan in een andere vorm. En dan zo het gemis, daar wil ik zo echt nog niet aan denken. En dan ja, ik val sowieso op... Allee, mijn partner moet sowieso jonger zijn dan ik. Dus, maar dan denk ik van... Goh, moet ik nu tegen mijn nieuwe lief zeggen dat ik al 50 ben? Zo, snap je?
0: Ja, ik begrijp. Ik begrijp wat je bedoelt.
1: Maar je moet sowieso op internet uw leeftijd scrollen.
0: Allemaal zwijgt. Dan moet ik ook ver terug.
1: Dan moet ik zo echt...
0: Dan wil ik een draaien. Echt waar,
1: oh
0: dat ik denk... Sorry, maar dat is echt niet tof. Dat is echt... Ze moeten daarmee stoppen.
1: Ja,
0: ik zit 27 december 1979. Ik ben 10 minuten bezig om die leeftijd in te geven.
1: Ja, en weet je wat
0: online
1: ook heel confronterend is?
0: Waar.
1: Elk interview... En ik vraag me echt... En ik hoop dat ooit iemand mij daar kan op antwoorden. Waarom tot vandaag in elk interview, in elk magazine, in elke krant, de leeftijd tussen haakjes moet staan van iemand die ze interviewen? Heb je dat eigenlijk afgevraagd?
0: Maar
1: waarom?
0: Dat doen ze speciaal om te zien een keer hoe goed dat die de mens er nog uitziet. Zien een keer wat hij nog allemaal in zijn leven doet.
1: Wie is daar in godsnaam ooit mee begonnen om dat te doen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk
1: ik blijf voor altijd 49 plus 1.
0: Ah ja, ja, ja. Zeg, hoe gaat dat gevierd worden?
1: Ik heb een paar dingen in mijn hoofd. Met mijn beste vrienden en familie ga ik op cruise.
0: Oh, en wat voor een cruise? Noorden, zuiden, Disney?
1: We gaan de Middellandse Zee doen. En Lisa Marie mocht de boot kiezen. Want zij is natuurlijk het middelpunt van de belangstelling. Omdat,
0: maar jij wordt 50, hè?
1: Ja, maar als zij blij is, dan ben ik blij. Is mijn zus blij,
0: dat is
1: mijn
0: ketting.
1: Mama blij.
0: Dan is de paternoster is blij.
1: Ja, is iedereen aan tafel blij. Ik wil dat met mijn ouders doen, met mijn zus, met Chris. Richie gaat mee met zijn nieuwe vriend. Mijn beste vriendin gaat mee. Dus het is zo mijn...
0: Zeg, dat is blended circle. Family next level, hè, bij jullie?
1: Ja,
0: met Richie en zijn man en dan jij.
1: Een inner circle gaat mee. Ik had ook graag nog met mijn beste vriend ook mee gehad, maar die kan zijn zaak niet sluiten, dus dat is een beetje moeilijk. En een andere die zijn vrouw durft op dat schip niet. Dus oké, dan niet dom.
0: Allee, maar dus, ik ga nu even naar 17 juni.
1: Dan
0: 23:59.
1: Ik weet nog niet waar ik ga zijn. Misschien in mijn stamcafé. Oftewel gewoon op restaurant ook met mijn beste
0: Maar je wilt
1: vrienden.
0: Niet alleen zijn dan?
1: Nee, sowieso niet, want ja, 50 is toch een mijlpaal.
0: Ah, ja.
1: Uiteindelijk mag ik wel blij zijn dat ik zo oud al ben.
0: Maar die nacht zelf, hè? Die nacht zelf.
1: Ah,
0: dat, van dat klokje van 17 naar 18 zien gaan op 0-0.
1: Nee, ik ga niet alleen zijn sowieso. Ik ga bij mijn vrienden zijn en bij mijn familie. Maar ik ga wel alleen in bed kruipen. Dus ja, ik bedoel, er is niemand die...
0: Ja.
1: Die morgens had wakker maken met ontbijt op bed. Maar zwat.
0: Maar is dat iets... Ja,
1: Ik had wel gehoopt dat mijn nieuwe partner er misschien wel al zou zijn. Maar als ik Laura Lynn Jackson mag geloven, die ik onlangs heb ontmoet.
0: Dat is de persoon die jij ook heel erg vernoemt in jouw boek.
1: Door haar boek heb ik de inspiratie gevonden om mijn boek Teken van Leven te schrijven. Zij zegt dat er toch in augustus iets gaat
0: gebeuren.
1: Ja.
0: Nou wel, dus in het 50ste jaar.
1: Voilà,
0: eigenlijk zitten we nu al in je 50ste levensjaar. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè? Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
0: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Joe Gold.

0: bij Viva la Vida. Christophe, er zijn mensen die het leven aankunnen met discipline. Jij bent zo iemand.
1: Ja,
0: ik denk dat wel. Je hebt keiveel discipline.
1: Dat is wel waar.
0: Oh, ik denk niet dat ik veel

0: Sowieso. Ja.
1: Of gelijk nu de situatie met Richie en zijn man, die eigenlijk een goede vriend was van u. Mm-hmm. Je moet er toch grapjes om maken.
0: Maar ja, tuurlijk. We doen niet anders. En Stijn zijn humor is ook geweldig.
1: Dat is dus de nieuwe man van Richie.
0: Richie is dan zo iets gereserveerder. En hij snapt dan soms die humor zo nog niet. Stijn en ik wel, wij liggen dan in een deuk. En Richie is aan te kijken van waarover gaat dit. Maar... Ja, ik ben ook zo wel dubbelzinnig en ik vind, zeker als ik één glaasje op heb en zo, dan ik hou van lachen.
1: Ja, maar met u is het waar, als ik u zie, is dat altijd, we beginnen iets te zeggen en je krijgt het niet verteld, omdat je eigenlijk aan het lachen bent en je zin geraakt niet af.
0: Humor is voor mij zo belangrijk.
1: Ja.
0: Maar ik heb dan, ik ga dan ook bijvoorbeeld, ik hou ervan om op café te gaan met dan die vrienden, die mij dan ook van alles slappen op die avond. Dan spreken ze zo iemand aan. Ja? En dan begint hij tegen mij te praten, waar ik dan totaal geen zin in heb. Of totaal niet kan op antwoorden. En dan gaan zij alle vier naar het toilet. En dan zit ik daar alleen. En dan zitten ze mij te filmen. En dan denk ik zo van, maar gasten, please, stop. Of dan gaan we zo naar de apotheker, allemaal samen. En dan, die beginnen dan zo'n nooslijt te verkopen. Mm-hmm. Allee, Dat zijn de kleine dingen, weet wel. Ja. Gewoon zeveren met elkaar.
1: Ja, en kan dan alles echt gezegd worden?
0: Met je vrienden wel.
1: Ja.
0: Absoluut. Okay. En dat is voor mij dan ook pure ontspanning.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat is ook letterlijk je spieren die loslaten zo, hè?
0: Ja.
1: Laatste is eigenlijk wat je zelf al een paar keer hebt aangehaald. The love of your life.
0: Uh-huh.
1: Denk je dat bestaat, de ware liefde? Of denk je dat er zo meerdere zielsverwanten op verschillende manieren kunnen?
0: Liefde is groot, hè. Ik bedoel, als ik merk dat er tussen Richie en mij nog altijd heel veel liefde is, maar in een andere vorm. Wij worden bijvoorbeeld niet meer seksueel tot elkaar aangetrokken, maar er is wel nog oneindig veel liefde.
1: Uh-huh.
0: Als ik ook voel de liefde naar mijn beste vriendin, die is onvoorwaardelijk, maar wij voelen ons niet aangetrokken tot elkaar, snap je? Je hebt zoveel vormen. Als ik voel naar de liefde van Lisa Marie, die is onvoorwaardelijk. Dat is ook in een andere vorm. De vorm naar mijn ouders, de liefde van mijn ouders toe. Dus ik denk, het bestaat sowieso. Je moet er alleen heel erg aan werken. En,
1: sommige mensen, liefde zou niet... Liefde, maar ik heb ook zo gezegd, liefde is een werkwoord. Maar dan zijn er mensen, nee, dat moet vanzelf gaan.
0: Liefde moet sowieso vanzelf komen, maar je moet er ook willen in investeren. En soms is uw ziel al voor de zoveelste keer hier op deze wereld. En de persoon die je dan leert kennen, die is nog maar net nieuw hier. En, en dan zijn je al zo ver geëvolueerd dat die een andere, op een heel ander niveau zit en dan veel minder moeite kan doen of het ook gewoon niet snapt. Maar als iets te moeilijk gaat, zeggen ze altijd tegen mij, blijf er dan vanaf. Dus je voelt dat ook gewoon in je buik, wanneer dat echt is en wanneer dat juist zit. En ik vind, tegen je lief moet je alles kunnen zeggen en je moet je daar ook veilig bij voelen.
1: Mm-hmm.
0: En veel humor hebben.
1: En ik wil dat dat wakker wordt op je 50 met zo iemand, hè?
0: Ja, dat gaat hem wel heel erg moeten naasten.
1: Dat gaat erop moeten zijn. Maar misschien is het gewoon al een parel die altijd al voor u lag, maar die je nog niet op die manier gezien had.
0: Dat kan ook zijn.
1: Ja, dat kan ook zijn.
0: Of die hem al een jaar heeft weggestopt.
1: Een serieus ferm gesloten oester. Nee, dat is de andere familie.
0: Ja.
2: Dit is Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Christophe.

0: het zit er compleet op. Ik heb nog een paar zinnen om aan te vullen voor jou, Christophe. Een soort van round-up van de topics die we aangeraakt hebben. Dus voor wie het gemist heeft, je hebt dit gemist, hè? Maar dit is Viva la Vida van Christophe in één adem. Mijn groot klein geluk is...
1: Lisa Marie.
0: Mijn grootste stresstrigger is soms...
1: Te laat komen.
0: Mijn ultieme happy place...
1: Spanje.
0: De meest inspirerende persoon ter wereld voor mij...
1: Oprah Winfrey.
0: Geld is voor mij niet meer of minder dan...
1: Een briefje.
0: Een briefje, ja. Nee, maar dat is goed. Maar ik was aan het nadenken van... Dat liefste paars. Nee. Mijn leeftijd is iets wat ik...
1: Waar ik het moeilijk mee heb.
0: Maar waar je wel gaat vieren. De 5 moet je vieren.
1: Ja?
0: Maar ja, dat is zeker dat. Je ziet er beter en beter en beter uit. Allee, wat gaat dat eindigen? Ik wil je zien op je 70.
1: Ja.
0: Oh my god, ik ga een vliegenmepper moeten meepakken.
1: Ja, vieren.
0: Weg. Ja? Nee, maar dat is waar.
1: I wish.
0: Maar je hebt zo'n Richard Gere vibes nu?
1: Ja.
0: Dat is niet normaal. Heb jij hier iedereen zien kijken?
1: Nee.
0: Ah wel, ik heb wel.
1: Nee.
0: Ik wel. Maar goed, ik kan het hardst lachen om...
1: Mijn vrienden.
0: En liefde is...
1: Een werkwoord.
0: En dan nu, vieren met een plaat. Welke muziek is voor jou echt muziek dat je zegt feest?
1: Als ik echt in mijn stamcafé, en ze weten dat wel bij Café Rachel, als ze dat liedje opzetten, dan moet ik van mijn stoel komen. Dat is Rio van Maywood.
0: Oké, dan gaan we dan nu naar luisteren. Zie. En je mag van uw stoel komen. Dankjewel, Christophe.
1: Alsjeblieft.
2: Dit is Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Christophe.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: De laatste dag van het verlengde weekend. Alsof de hemel een beetje meehuilt daarvoor. Maar om het niet nog ellendiger te maken, zijn er de greatest, de hits, live en kicking zelfs. En nu voor al het nieuws van 12 krijg je met Julie Isabeau. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Recordaantal mantelzorgers. Nog 2 jongeren in levensgevaar na het ongeval in Braschaat. En Antwerp ontslaat zijn trainer. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt alleen maar toe. Dat zegt Schrijvers.
4: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers, dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken, zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
3: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Braschaat is nog steeds in levensgevaar. Ook een inzittende van 14 is nog in kritieke toestand. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog 3 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar heeft gedood. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffers werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. In Rusland zijn nu al 4 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er vielen ook 12 gewonden. En verschillende gebouwen raakten ook beschadigd. Oekraïne viseerde onder meer de hoofdstad Moskou. Volgens Rusland vuurde Oekraïne bijna 600 drones af. De meeste werden onderschept. Rusland vuurde zelf dan weer bijna 300 drones af op Oekraïne. Het is niet duidelijk of er daar schade of slachtoffers zijn. En Antwerp heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag al om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerp met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
2: 4 files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 20 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Kwartier extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar ook afgesloten. 12 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten dan ook nog op de A12 richting Antwerpen tussen Zandvliet en Stabroek.
0: Dit is Joe.
1: Greatest Hits met Astrid Philips.

9:55. En ja, ook op deze zompige zondag heel erg alive en kicking. Die zondag trouwens na het Eurovisie Songfestival. Oh jawel, en over het Eurovisie Songfestival, daar kunnen we van alles over vertellen. Maar ik weet zo niet. Ik wil het precies toch gewoon laten passeren. Ik heb ook niet gekeken. Met alle liefde wel verder voor Issila. Dat zeker en vast wel hoor. Maar hey, wel andere leuke dingen. Andere genoeg leuke dingen zelfs om over ons over te buigen. Bijvoorbeeld muziek dat ons de komend uur nog op een mysterieuze flow zal zetten van Sail Away. Zelfs met de jarige dan van vandaag. Eén van de jarigen vandaag. Want er zijn er wel een paar hoor waarover we het moeten hebben. Dat is allemaal voor straks. Nu vooral vooruit met de geit met Mike Pickering en zijn gevolg. En Mike, ook wel M-People dus, met zijn Moving On Up.

grass en dat gras ook volop aan het groeien is, nu er weer een laagje overheen komt. Hè. Hey, heel goedemiddag. Welkom op deze zondag 17 mei. Dat is nog 3 keer slapen, merkte ik ook. En dan is het ervan dat. Hè. Ik heb zelf de herinnering ook ingesteld op Netflix. Want die nieuwste documentaire van Kylie Minogue, die komt dan uit. Hè, 20 mei vanaf dan te zien dus op Netflix. En ik ben er eigenlijk gewoon zeer nieuwsgierig naar. Naar de hele carrière die in die nieuwe documentaire dus gevolgd wordt. Van wanneer ze doorbreekt, Kylie Minogue, met Neighbors, tot ja, haar grote successen. Hè. Kylie als zangeres, als danseres, als activiste. Maar tegelijkertijd wordt er ook eens in haar privéleven gedoken. En we weten daar eigenlijk vaak niet zoveel van. Dus vanaf nu toch een extra blik daarover. Ze zou het zelfs nog eens hebben over haar relatie met INXS frontman Michael Hutchence. Curieus toch wel daarnaartoe. Kylie Minogue heb ik er ook bij gehaald. Niet nu al, hè. Nee, het is voor zometeen Can't Get You Out of My Head. Wat zeker ook wel een luikje zal krijgen in haar documentaire. Het is voor na de Bee Gees dus, Kylie. Na de Bee Gees met How Deep Is Your Love?

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

de dag is nog lang om hiermee in je hoofd te zitten. Zeer graag gedaan hoor. Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Zometeen dan een feesthoedje op voor een van onze jarige Joe-artiesten. Na deze stamper nog met een lichtjes cynische Phil Collins in Jesus He Knows Me, waarin hij dan zingt over televisiedominees die gelovigen al eens durfden misleiden en hen dan vooral vragen naar geld. Ah ja, dat. Een dingetje toch wel in de jaren 90.

0: We zitten met een jarige vandaag op deze 17e mei, waardoor Joe nog eens een tikje anders mag klinken. Meer Joe Easy. Want geef toe, Sail Away van Enya, zo vaak doen we dat niet, hè. Sail Away, dus ik ga het ook een beetje in die sfeer hier houden, hè, bij Joe. Enya. En dan zou ik er eigenlijk haar Ierse naam bij kunnen halen, maar dat krijg ik niet echt uitgesproken. Dat is echt dat Iers niet aan mij besteed, zo precies. Dus Enya gewoon. Enigma ook wel, want ook al is ze wereldberoemd, verkocht ze meer dan 80 miljoen platen, is ze de rijkste vrouw van Ierland. Interviews geven, toeren, dat heeft ze eigenlijk nooit echt gedaan, hè. En buiten haar popchique kasteel komen, dat doet ze eigenlijk ook niet zo vaak. Maar ze vindt het plezant allemaal zo, dus wie zijn wij dan om daar moeilijk over te doen? En ja, vandaag precies 65. Je krijgt ze nu dan met een van haar grootste hits, met Orinoco Flow.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.

singer-songwriters die elkaar tegenkwamen en dachten, wij moeten samen eens iets doen. En toen was daar dus The Thing I Love About Me Is You, wat ze denk ik niet voor elkaar zongen of zo. Ofwel, moet ik nog eens uitzoeken. Alleszins Max en Andy Grammer net. En het is denk ik gewoon om de schoolgaande jeugd zo klaar te stomen voor morgen, dat het vandaag nog maar eens regent. Ja, na een verlengd weekend toch nog zo even huiswerk moeten maken. Dat is makkelijker, veel makkelijker als het slecht weer is daarbuiten. Maar eind volgende week, dan gaat het gebeuren. Hè. Veel zon van dat niveau zelfs, dat we onze playlist helemaal gaan moeten aanpassen. Dat kan niet anders. En zo'n Burbujas de Amor dan bijvoorbeeld, daar voel ik zeker wel iets voor. Maar eigenlijk zo meteen misschien toch ook al eens meepakken. Burbujas de Amor, na onder andere Texas nog en I Don't Wanna Love Her.

0: in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Yep, helemaal klaar voor de zon zo met Juan Luis Guerra. En ik wou het vandaag niet echt hebben over het Eurovisie Songfestival, want Israël tweede, dat vind ik toch wel zeer speciaal. Maar straks vlak voor 1 uur gaat het toch op een muzikale manier nog eens gebeuren. En wie mijn collega Jan Bosman een beetje kent, weet dan dat het op zijn favoriete muzikale manier zal gebeuren. Daarmee weet je alles, denk ik. Hè. Het is voor zometeen na een paar Michaels nog hier. Michael Joseph Nelson bijvoorbeeld, die als artiest door het leven gaat als Banners.

Coming to You van Banners. In the day after, dat van 2026, gaan we nog eens naar het Eurovisie Songfestival van 1974. Toen dat op 6 april werd gehouden. Niet in mei dus, maar gewoon 6 april. Maar waarvan we toch vooral onthielden dat er een band bestond die we echt wel dringend beter moesten leren kennen.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Dit is Joe. Hello, it's me. Dat zijn ook de eerste woorden die Adele straks hoort zingen hier na een greatest hit van Soul Sister. Ja, die krijg je toch nog voorrang op Adele, hoor. 1 uur nieuws dus met Julie Isabeau. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In bijna de helft van de sociale woningen wonen alleenstaanden. Een Belgische man is vermist in Frankrijk en de WHO kondigt de internationale noodtoestand af. Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder.
7: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn, waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Vandaag is al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds grotere en een belangrijke groep die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
6: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg en het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt alleen maar toe.
8: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
6: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trokken aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen, in buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant van ebola waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. En in de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom, dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en ook warmer.
5: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent ook al een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar ook afgesloten. En dan nog aanschuiven op de E17 richting Antwerpen. 11 minuten extra ook daar tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
9: Dit is Joe.
10: Greatest Hits met Astrid Philips.

app, 17 mei vandaag, die valt niet stil hoor bij Joe. Al is de goesting waarschijnlijk wel heel erg groot om niet uit je zetel te komen vandaag met al dat grijze weer. Ik kan daar helemaal in komen, maar zo af en toe is rechtveren en vieren. Waarom ook niet, hè? Met bijvoorbeeld I Feel Love van Donna Summer. Die draai ik eigenlijk niet zomaar hoor vandaag. Want op deze 17 mei overleed namelijk de Queen of Disco. Ze werd amper 63. Ze overleed in 2012 alweer, maar haar invloed blijft tot op de dag van vandaag toch wel behoorlijk aanwezig hoor. Ik haal ze er dus bij, zometeen met dat zeer aanstekelijke I Feel Love. En die hoor je na Adele.

0: Nog over hangen in de zetel. Ik zou dat helemaal snappen met dat regenweer van vandaag. Maar dat blijkt echt niet bij iedereen het geval te zijn. Anja de Pauw bijvoorbeeld laat weten via de app dat ze aan het afkomen is van de zee naar Aalst. 35 minuten file erbij. Oeh, veel sterkte daar. En dan is er ook Jeroen van der Hagen, zetel, vraagteken. En dan een fotootje van de verbouwingen die hij op dit moment aan het doen is. Er is nog veel werk, maar er is ook al veel gedaan. De Giprokmuren, ze staan er bijna allemaal tegen. Ik heb dat ook ooit zelf eens proberen doen. Verschrikkelijk zwaar werk, jongens toch. Donna Summer kreeg je net nog hier bij Joe met I Feel Love. Goed zo dat dat nog altijd aanwezig is. Sinds 1977 trouwens. En 1974 dan weer. Daar valt ook het een en ander over te zeggen. Te zingen zelfs door James Blunt dan.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Chi, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Dit is Joe.
2: Joe.
1: Good times.
2: Great music.

0: 1973 van James Blunt. En dan heb ik eigenlijk zo meteen German Jackson klaarstaan. Samen met Pia Zadora, maar ze gaat even moeten wachten. Want wat jij niet weet, is dat er achter de schermen ondertussen zeer veel heen en weer gewhatsappt wordt. En dan nog wel met die collega van mij, Jan Bosman. Goedemiddag.
1: Hey, dag Astrid.
0: Hallo, ik ging het vandaag eigenlijk niet hebben over het Eurovisie Songfestival, want ik dacht, man, dat is met die politiek en zo. Ik heb daar geen zin, ik vind dat niet zo. Maar dan ben jij toen al een paar berichtjes aan het sturen van hey, heb je de winnaar gezien? Het was top, het was terecht, het was goed. Jan Bosman, doe je ding. Hoe was het?
1: Het was wel spannend tot het einde natuurlijk, zoals dat de voorbije jaren ook geweest is. Maar wat opvalt dit jaar is dat zowel publiek als jury, dat die allebei dezelfde winnaar hebben gekozen. Dus ik denk dat dat een goede winnaar is uiteindelijk. Het was spannend tot op het einde, want het ging dan uiteindelijk nog tussen Israël en Bulgarije. Uh-huh. En bij de laatste punten die werden uitgedeeld, ging Bulgarije dan uiteindelijk nog over Israël. Wat voor veel mensen denk ik een oplichting is geweest. Want het is al een paar jaar zo dat Israël op de valreep net niet wint, is al een paar jaar. En dus veel mensen dachten derde keer goede keer. Maar uiteindelijk is het dan toch nog Bulgarije geworden die met hun liedje hebben gewonnen.
0: Ja, maar Israël, was het dan ook zo goed dat het terecht op plekje 2 kwam?
1: Ja, het was in ieder geval geen slecht nummer. Veel mensen die erin zaten vonden de voorbije inzendingen van Israël nog net iets beter. Maar de zanger van Israël bracht het met veel overtuiging en heeft dat eigenlijk wel goed gedaan. Dus Michel was echt geen slecht nummer. Moet dat nu nummer 2 zijn? Je weet het, hoe het elk jaar zit met die stemmen van mensen thuis en van de jury. Je kan er eigenlijk... Ja, praat opgaan dat Israël elk jaar heel veel punten krijgt van de thuisstemmers. En dat was dit jaar niet anders natuurlijk. Nee. Alhoewel, de andere jaren hebben ze dan het meeste gehaald, de meeste stemmen van allemaal. Nu waren ze derde in die rangschikking. Ja. Dus ze hebben toch wel een beetje minder stemmen ook gehaald dan de voorbije jaren.
0: En de winnaar, daarover stuurde jij daarnet al een berichtje bij mij. Bangaranga, met zo van die feest-emojis erbij. Zomerhit.
1: Ja, ik heb je al gestuurd om eens te beluisteren en ik denk inderdaad dat het is wel goed voor het Eurovisie Songfestival, denk ik, dat we nu zo'n nummer hebben dat uiteindelijk heeft gewonnen. Want ik denk echt wel dat hier een zomerhit in zit. En dat is ook wel al een paar jaar geleden dat we een nummer van het Eurovisie Songfestival zien doorstromen naar eventuele hitlijsten. Een paar jaar geleden was dat met Snap natuurlijk. Snap heeft te hoog in de hitlijsten gestaan, maar dat was geen winnaar. En nu dus wel een winnaar, Dara uit Bulgarije, Bangaranga. Volgens mij gaat iedereen deze zomer de Bangaranga dansen gewoon ook.
0: Ja, als onze muziekredactie dit heeft gehoord, dan gaan ze dat wel in ons systeem zetten. Want voorlopig hebben we dat toch nog niet. Maar jij gaat dat wel regelen, Dara, dat dat ook gedraaid kan worden hier bij Joe. Wat ik wel heb staan, dat is Essila... Onze inzending Dancing on the Ice. Maar ze heeft het niet... Enfin, de punten waren niet zo goed. Maar heeft het zelf goed gedaan?
1: Nee, de punten waren bij de halve finale. Waren we dus ook tiende in het hele lijstje. Dus dan gingen we nog net door naar de grote finale. En we hebben wel één keer Belgium 12 points gehoord. Want Italië heeft ons 12 punten gegeven dit jaar. De jury heeft ons 12 punten gegeven, ja. Dus daarmee zijn we toch wel een pakje opgeschoten, maar uiteindelijk zijn we 21ste geëindigd. Volgens de boekmakers ging het nog slechter zijn, dus uiteindelijk, ik denk dat Issila wel... De verwachting was zelfs dat we niet naar de finale zouden doorstromen en dat hebben we wel gedaan. Hopla. Dus uiteindelijk is dat dan toch nog wel leuker om te kijken als jouw eigen land in de finale staat. En we hadden natuurlijk niet al te grote verwachtingen voor de finale, maar uiteindelijk 21ste plaats. Het is niet onze beste. Mm-hmm. Het is ook niet ons slechtste resultaat.
0: Nee, oké. Maar toch voor de extra motivatie voor haar heb ik ze er nog eens bij gehaald om een klein beetje van alles goed te maken. Essila dus met Dancing on the Ice. En Jan Bosman, dik merci voor jouw expertise dus over het Eurovisie Songfestival.
1: Heel graag gedaan. Bye. En binnenkort voor bij Bangaranga. Dag.

0: van collega Jan Bosman dus afhangt binnenkort ook winnares Dara van op het Eurovisie Songfestival in onze playlist, want naar het schijnt een dikke vette zomerhit. Zometeen, zoals ik jou ook al beloofd had, Jermaine Jackson met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, en je gaat het nodig hebben, want er is behoorlijk wat file, maar ja, het is uittocht van het verlengde weekend, hè, en regen erbij. Aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, ook al aanschuiven tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost, 10 minuten erbij daar. Richting Gent dan ook nog een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook al een kwartier op de E17 dan, richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 11 minuten extra op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. E34, 10 minuten erbij tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. En nog eens 11 minuten extra op de E40 richting Gent, tussen Brugge en Aalter. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: heb ze nog niet live gezien. Als je naar een optreden nu wel kijkt, via YouTube dan of zo, dat is echt waar de max om te zien. Die straalt zoveel plezier uit als ze zingt. Geboren voor het podium, zou ik denken. Olivia Dean net met Man I Need. Het is bijna 2:20. Zullen we nog eens van dit doen dan? Ja, je hebt net nog eens de noodknop gehoord. Ik schakel die zeer graag in het weekend hier bij Joe, omdat ik weet dat zaterdagen, zondagen zo vaak nog wat extra glans kunnen gebruiken. Nog extra fijne muziek die jij dan mag kiezen. Hoe kan jij deze zondagmiddag, 11:40 ongeveer, nog beter maken? Met welke plaat mag dat dan zijn? En vertel er gerust ook bij waarom jij juist die muziek nodig hebt. Laat het mij vooral weten via de app. En wie weet draai ik jouw noodnummer dan wel straks naar nog Ache Breaky Heart van Billy Ray Cyrus.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Niks gaat boven modeweek bij Gix.
9: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
8: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
9: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
8: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

kwart voor twee met deze Billy Ray Cyrus. En ik ga er nog eens doorgaan door al wat binnenkwam in onze app voor het noodnummer. Bijvoorbeeld Tina Turner, I Can Stand the Rain. Ik snap dat ook helemaal. Linda Daniels, haar berichtje. Circle of Life kwam ook binnen voor de Rudder Bram. Zo staat dat hier, Bram de Rudder dus eigenlijk. Can I Play With Madness van Iron Maiden. Claude van Dalen is er al even voor aan het vechten. Wie weet, op een dag dus. Hè. Claude, blijven proberen. Robert Miles met Children mag het ook al zijn. Wat is er nog allemaal binnengekomen? Goldband met Noodgeval. En dan dacht ik, Joyce Coffin, ik ga jou helpen. Ze stuurt, mijn dochter lacht mij uit omdat ik niet juist meezing met Shape of You van Ed Sheeran. Dus misschien moet je dat nog maar eens draaien, zodat ik het wel correct kan meezingen. Joyce, ik ga jou nog eens helpen. De eerste zin, dat is dus, the club isn't the best place to find a love. Et voilà. Veel succes met jouw nieuwe poging dus.

0: getrakteerd.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dit jaar zakt Madonna nog eens af naar New Jersey voor de finale van het WK voetbal. En naar Joe zakt ze af voor de greatest hits. En dat ze welkom is ook. Het is 2 uur, nieuws dat hoor je met Julie Isabeau. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. N-VA wil een algemeen omgangsverbod voor alle daders van kindermishandeling. Een grote zoekactie langs de E34 heeft niets opgeleverd. En de WHO kondigt de internationale noodtoestand af. Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
5: Nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van 1 minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die is dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
4: De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niets opgeleverd. Dat meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56. Die verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat. Het onderzoek loopt gewoon verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen, in buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht ligt dat aantal nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon, ook de dagen. Daarna blijft het wisselvallig. Tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en ook warmer.
3: 7 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Half uur extra op de E313 richting Antwerpen tussen Beringen en Geel-Oost. Kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Kwartier ook al op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 10 minuten dan op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. Dan ook aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 20 minuten erbij daar, omdat daar mensen lopen op de weg. Niet doen dan. Richting Nederland ook nog een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En een kwartier nog op de A12 richting grens met Nederland tussen Poldervliet en Berendrecht. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips. Wow.

Papa Don't Preach. Oké, dan, Madonna. Tot 2:07. Zeer fijne middag op deze 17 mei nog steeds. En dat maakt dat ik straks trouwens nog een van mijn collega's happy birthday moet wensen. Ik moet dat dringend nog eens doen. Hopen dat ik hem kan bereiken. Ik zou hem graag bellen, toch? Want misschien stoor ik hem wel tijdens een sauna-bezoekje. Dat doet hij al eens graag. Dat heeft Ronnie Mossuze deze week nog tegen mij verteld. Yes, Ronnie Mossuze, that's the man. En laat misschien gerust ook weten welke plaat ik voor hem kan draaien. Misschien wel iets van de radio's bijvoorbeeld. Dat zou logisch zijn ook. Hè. Stuur het maar door via de app. Nu al iets van de Peppers, dan dacht ik zo. Dit is Californication.

Levensecht, dat zingen we al meer dan 30 jaar mee. Ze wordt het bijna 2:20. En ze doet het nog maar eens. Hè. Na Waka Waka in 2010 mag Shakira nu 16 jaar later nog eens voor het officiële WK-lied zorgen. Deze keer met Dai Dai, wat staat voor Kom op, kom op. En het gaat dan over echte kampioenen, over tegenslagen ook, maar hoe je die dan toch ook kan overwinnen. Het is een echte hoopvolle boodschap die ze erin wou meegeven. Schoon eigenlijk wel. Hè. Nu, binnen een kleine maand, wanneer het WK ook effectief zal starten, ga je dat lied niet meer kunnen negeren. Zal je ermee om je oren geslagen worden? Dus voorlopig nog even Shakira erbij halen met haar Zoo bijvoorbeeld. Dat is ook een tof anthem voor een 17 mei dan bijvoorbeeld. Je hoort het meteen na John Lyles nog. We'll be right back.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
4: Koop lokaal. Voilà.
3: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Dit is Joe.
1: Good times, great music.

0: van Shakira. En ik ga dan eens proberen alle schuiven openzetten. Hallo, hallo, dag Ronnie. Bon Suze?
1: Ja, hallo, hallo. Dag Astrid, Philip.
0: Ja, ja, the one and only. Happy birthday. Dag, dag lieve Ronnie, bon Suze. Hoera, hoera. Ik zou kunnen zeggen... Hoera, hoezé en het wel en wee van de BV, want dat is wat jij doet op dinsdag bij De Kok en de Koning. Ik ga niet zingen, hè, maar vandaag mag jij wel centraal staan, want jij bent jarig.
1: Oh, dank u. Ik ben zo jarig als ik, ja.
0: Ja, hoe leuk vind je dat, Ronnie?
1: Oh, ik ga daar heel eerlijk in zijn.
0: Dat is goed.
1: Ik vind dat heel relatief eigenlijk.
0: Oh, ja.
1: Dus eigenlijk is mijn omgeving al een beetje kwaad op mij omdat ik dat niet wil vieren. Ik heb dat altijd gehad. Als kind vond ik dat ook echt bijzonder. Dus ik heb niks mee verjaardag. Ik weet dat het voor andere mensen heel belangrijk is. Ja. En ik weet vooral dat het voor mijn kinderen belangrijk is dat ze kunnen zeggen... Happy birthday, papa. Maar ze mogen dus geen cadeaus kopen voor mij. Daar ben ik tegen.
0: Oh, ik vind dat een beetje een domper, want ik was zelf zo enthousiast.
1: Ja, nee, maar ik wil niemand enthousiasme temperen, maar ik vind gewoon niet, ik heb al alles. Ik heb al zoveel geluk en alles in mijn leven, dus ik heb niks nodig. En dat vind ik wel. Voor mij hoeft de cadeautjescultuur, hoewel ik hem heel hard begrijp, maar voor mij hoeft het niet.
0: Okay,
1: dus ze mogen wel een leuk tekstje maken of iets dat geen geld kost, denk ik altijd. Dat mag altijd.
0: Dat snap ik.
1: Ze hebben mij ooit verrast als ik 50 werd met een liedje van de... Beatles, denk ik, ja. En dat vind ik. Mijn vier kinderen hebben dan samen gezongen. En zij het eigenlijk. En dan moest ik toch wel een traanlicht in. Oh. Dat vond ik
0: van. Ja, ik heb echt niks van tekstje of zo. Ik wou gewoon. Sorry, Ronnie. Maar je bent wel aan de radio.
1: Ik ben heel dankbaar sowieso dat je het af is, want jij hebt mij radiofonisch opgeleid. Dus ik ben daar heel dankbaar voor.
0: Dus heel graag
1: veel gegeven.
0: Ja. Voilà. Zeg, Ronnie, mag ik eigenlijk zeggen hoeveel jaar jij wordt vandaag?
1: Je mag natuurlijk zeggen, ja.
0: Jij wordt 55, maar jij weet dat ook zelf natuurlijk.
1: Ik word 55, ja.
0: En het is een zeer belangrijk jaar dat het ook wordt.
1: Ja,
0: want het zou nu zelfs kunnen gebeuren, of ook binnen 10 dagen of zo, dat jij opa wordt.
1: Ja, vandaag wordt het niks. Mijn dochter heeft een berichtje gestuurd van... Sorry papa, ik weet dat je graag wou dat je kleinkind vandaag zou geboren worden. Dus maar ze zei het voor een volgende keer dan. Dus er komt zeker nog een kindje uit.
0: Ah, okay.
1: En dan gaat ze nikken van mijn verjaardag, heeft beloofd. Inderdaad. Deze week ergens, volgende week, wie weet. Ja, jij bent een mama, jij weet dat gaat in die, met die promostieken en die uitrekendatums. Ik weet het
0: je
1: niet wat dat werkt.
0: Niks aan. Het kan gewoon op elk moment gebeuren. Maar als jouw dochter toch nu al zegt, het gaat niet voor vandaag zijn, dan wil ik dat ook helemaal geloven, dus dat het misschien morgen of zo wel gebeurt. Houd u daarvoor klaar. Zeg, ik had aan de luisteraars gevraagd van welk lied moeten we spelen voor Ronnie Mossuze. Heel veel felicitaties trouwens ook voor jou van de luisteraars.
1: Dank u, luisteraars.
0: Sien Leemans bijvoorbeeld zit ertussen. Mijn twee favoriete Ronnie Mossuze liedjes zijn Little Girl uit het eerste Flikkenseizoen, waar ook Raf van Brussel op te horen is, en zijn versie van Meester Kunstenaar uit Liefde voor Muziek. Hadden we kunnen draaien dus?
1: Amai, ja, dat is allemaal lang geleden. Ja.
0: Maar die onthouden dat hier goed hoor. She Goes Nana is ook wel vaak binnengekomen. CPX ook. En dan Lucky Day, want dat is het toch ook een beetje.
1: Amai, ja, Lucky Day, inderdaad, dat is het zeker. En misschien een anekdote die weinig mensen kennen, maar Lucky Day is eigenlijk de eerste single die Bart Peters, mijn broer Robijn en ik zelf opgenomen hebben. En ik zal er nog wat specifieker in zijn. Wij kenden Bart toen ongeveer 1,5 maand.
0: Oh,
1: en die had wel net kennis gemaakt en dat klikte wel. En Bart zei, ja. En hij liet ons die demo horen van Lucky Day. En hij zei van, wat vinden jullie hiervan? En eerlijk, echt waar, mijn broer en ik hebben gewoon gezegd tegen Bart, oh Bart, dat is niet zo goed, jong.
0: Oh.
1: Dat is echt niet zo goed.
0: Oh,
1: en dan vroeg Bart, echt, zo was het. Die had een cassetje bij met een demo op, of hij speelde het voor, en hij speelde het live voor.
0: Ah, ja.
1: En dan zei hij, en die zou dit doen en die zou dat doen, en dan vroeg hij onze mening, en wij waren oh, een beetje, ik weet niet wat, we waren 15, 16 jaar, dus wel, wij zeggen wat we willen. Ja, echt waar. Wij zeiden gewoon, dat is niet goed, jong. Echt, maar nee, ik zou dat anders doen. En dan vroeg hij, hoe zou je het dan doen? Voilà, en dat is het resultaat in de studio geworden, hoe dat wij het zouden doen. Dan heb ik het over de backing vocals uiteraard.
0: Ah.
1: Niet de tekst of zo, hè.
0: Dus
1: mijn broer en ik hoor je dan zingen, de backing vocals, die stemmetjes op de achtergrond. Of die harmonie, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een... als ik er nu aan toe denk van, oh, maar hoe onbeschaamd waren wij toch. Maar
0: dus het eindresultaat, Ronnie Mossuze, daar ben je dan uiteindelijk wel tevreden over, hè?
1: Voilà, en we zijn nog altijd vrienden hoor, Bart en ik, dus het is geen probleem.
0: Dan kan ik het draaien, dus dat is goed. Zeker. Lucky day voor een jarige Ronnie Monsuze. Heel veel plezier nog vandaag, hè?
1: Dankjewel, Afrika, jij ook.

0: En daar is het rad dan ook opnieuw. Dat rad met alle letters van het alfabet opgeplakt, die bepalend is uiteindelijk ook voor de muziek van straks, voor Na Twee Belgen, Lena. Dat ga ik dus sowieso draaien, maar wat wordt het daarna? Aha! Ik vind het niet zo'n evidente, jij misschien wel. Een band of artiest graag met beginletter U. Van je toe, natuurlijk. Eigenlijk is het wel evident. Maar het mag dus ook iets anders zijn. Band of artiest met beginletter U. Gooi maar op, hè, in onze app. Die staat klaar voor jou als jij daarbij iets kan bedenken. Dus ik ben curieus. Het is dus voor sowieso Na Twee Belgen nog.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Good times.
5: Great music.
4: Dit is Joe.

Lena, Lena van Twee Belgen, als de letter T dan eens aan bod zou komen of zo. Of ik moet misschien ook eens aan dat rad de cijfers beginnen plakken, want er zijn wel wat artiesten met cijfers in de band. Vandaag kwamen we alleszins uit bij de letter U, dacht ik zelf aan U2. Dat is ook wel degelijk een paar keer binnengekomen, net als UB40, als Umberto Tozzi, als Ultravox, als Urban Cookie Collective, dat is het. Udo kwam ook al binnen en dan eentje waar ik eigenlijk zeer nieuwsgierig naar ben. En dat is Uriah Heep. Ik ken dat wel, maar die Easy Living, dat zit zo ver weg dat ik dacht, gaan we dat er nog eens bij halen. En dat doen we. Uriah Heep en Easy Living.

deze Uriah Heep Easy Living. Merci om nog eens op te gooien in onze app. Want zo heb ik dat nog eens meegekregen. Ik denk dat ik het eigenlijk niet ken. Dus dikke merci om het toch nog eens te delen met de wereld hier bij Joe. Zo wordt het bijna 3:10. Neem ik je mee zo meteen met Roxette en Sleeping in My Car. Na dit schone nog van Reggie samen met Jake Reese en OT.

Als ik de appjes er nog eens bij haal, het is hier en daar blijkbaar gigantisch hard aan het gieten. En nog een paar sluizen extra open dan met Eurythmics hier. En here comes the rain again. Heel fijne zondagmiddag toch nog ook, hoor. En veel plezier zo meteen met Brecht erbij.

0: De zondag in een verlengd weekend is altijd extra lazy natuurlijk. Maar toch ga ik je aan het werk zetten vanmiddag op zoek naar parels uit de pop. Keen staat al te dringen. Maar eerst mag Bart Beekaert met het nieuws van 3 uur. Dag Bart.
1: Goedemiddag. N-VA wil een omgangsverbod voor alle daders van kindermishandeling. In Frankrijk is een Belgische man vermist. En in Abu Dhabi veroorzaakt een drone brand in de buurt van een kerncentrale. Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit van N-VA die het wetsvoorstel indiende.
2: Nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van 1 minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die heeft dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
1: In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Daarbij is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. Volgens de regering is er ook geen gevaar op het vrijkomen van radioactiviteit. Wie de drone afvuurde is niet duidelijk, maar de voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. In play-off 1 van het voetbal spelen Anderlecht en KV Mechelen op dit moment tegen elkaar. Halfweg de tweede helft staat Mechelen 1-2 voor. Vanmiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
0: Mooi vooruitzicht, dankjewel. En het is ontzettend druk op de weg. Ik geef je de 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is er eentje van 18 minuten. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout is dat. Ook een klein kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West op diezelfde Antwerpse ring richting Nederland. Richting Gent op de Antwerpse ring dan 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 14 minuten ook. En een 13-tal minuten op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. Dat is ook richting Antwerpen. Brusselse ring dan, de buitenring, ook een klein kwartier daar tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Richting Gent op de E40 ook nog, komende van de kust tussen Aalter en Nevelen. 12 minuten erbij en ook 10 minuten extra tussen Brugge en Beernem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.

Everybody's Changing mag dan wel zo zijn, maar één ding blijft altijd hetzelfde gelukkig. En dat is die fijne zoektocht naar de mooiste liedjes uit de popgeschiedenis in het weekend bij Joe. Welkom bij The Greatest Hits. Ik verklap straks het thema, maar eerst mogen Maxime en Babette hoe dan ook het woord plezant. En dit zijn KC en zijn Sunshine Band. Goedemiddag.

0: Joe.
1: Het is vandaag de Internationale Kinderhulplijndag. Kinderen en jongeren vinden zo een luisterend oor, hè, voor als ze het even moeilijk hebben of met een vraag zitten of zo. Dus die mensen die mogen absoluut ook eens in de bloemetjes gezet worden. Hè. En dat is dus vandaag. Bij ons is er zo bijvoorbeeld Awel. En daar kan je naar bellen, naar mailen, mee chatten en zo. Dus helemaal op de lijst geschoeid. Op de leest geschoeid van de jongeren, dat is het. En in Nederland nog altijd ook de kindertelefoon. En voilà, het zaadje is geplant. Ik zoek deze middag graag met jou naar liedjes over, voor of zelfs door kinderen. Waar je ook een link kan vinden. Noteer het in je Joe-app en doorstuur maar. Dit uur duiken we, zoals vanouds, in de jaren 70. Wat kan je zoal uithalen uit de jaren 70 op deze Internationale Kinderhulplijndag? Dus over, voor en zelfs door kinderen. Laat het maar allemaal komen. Dankjewel!

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

Heike laat hier weten dat deze Pat Benatar een paar jaar voor deze Love is a Battlefield ook een liedje heeft uitgebracht dat bij ons thema zou passen. Hell is for Children. Wauw, dat wist ik niet, maar Heike, ja, kijk, daar heb je dus die Joe-luisteraars voor nodig. Geniaal, die droppen we alvast bij onze kanshebbers voor de 80's. Maar Heike, maar nu de jaren 70. Alle liedjes over, door of voor kinderen uit de jaren 70 zijn meer dan welkom nog altijd in de Joe-app. En dan ga ik er nu nog even lekker door met Portugal the Man en Feel It Still. Goedemiddag daar. Bye.

0: zot goede voorstellen alweer, zeggen de Joe-app. Liedjes over kinderen uit de 70's. Ze kwamen en masse binnen. Ik doe eens een overzichtje. Na INXS en Taylor Day. En ook die vele files op de snelwegen, zeg, wat een drukke zondag richting Antwerpen op de E17. Een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook richting Antwerpen op de A11 tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan vertraag je een klein kwartier. Antwerpse ring richting Nederland, ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 11 minuten erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. 11 minuten ook alweer richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De Brusselse buitenring, daar is het 12 minuten vertraging tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem. En ook richting Gent op de E40 vertraag je 11 minuten tussen Beernem en Aalter. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel gelukkig minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: Amai, amai, het is echt een overrompeling hier in de Joe-app. Heel veel liedjes over, voor of zelfs door kinderen gemaakt in de jaren 70. Dit kwam bijvoorbeeld al binnen. Ons was dit natuurlijk vooral gekend in de jaren 90 versie met Sylvie Melody, maar in de 70s was er al Le Téléphone Bleu van Claude François, aangevraagd door heel veel mensen trouwens hoor, die ook zeggen van ja, dat is nooit meer op de radio te horen, dus ja, daarom wel een kans hebben. Nathalie van Loo onder andere vroeg deze aan. En dan gaan we naar dit.
1: Papi loopt toch niet zo snel.
0: Het mag ook wel eens Nederlandstalig. Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keken. Stefan Vervoort, dankjewel voor jouw suggestie. En dit is er eentje, ja. Over kinderen, maar ook door een kind zelf natuurlijk. Michael Jackson. En Ben. Annelies Teijaert, dankjewel. En dan gaan we naar de, het voorstel van Carla Rommelaar. Dit is hem. Kon niet ontbreken natuurlijk, deze klassieker. Deep Purple en Child in Time. Past perfect in het plaatje. Annelies, die gaat voor deze. Het gaat over teach the world to sing. Dus een beetje, ja, we zitten een beetje in het onderwijs, in de klas bij de kindjes. Dus het zou ook wel kunnen, hè, deze van de New Seekers. En dit kwam ook binnen. Cat Stevens en Father and Son. Sien Leemans, dankjewel voor jouw voorstel. En er zijn er nog zoveel andere waar ik uit kan kiezen. Ik ga straks mijn keuze maken. Dat doe ik na dit.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Niks gaat boven Modeweek bij Gigs.
6: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
5: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gigs.
6: Ah, maar dan gaan we naar Gigs, hè?
4: Ah, mais oui, chérie.
5: Gigs merkt je op? Duik de lente in bij Gigs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gigs.be. Gigs merkt je op.

0: Veel mensen op dit moment in hun driver's seat aan het aanschuiven. Wat een drukte op de weg. Laat Joe dan maar jouw compagnon de route zijn. We maken het gezellig samen. Sniff and the Tears. En we gaan naar de 70s. Met ja, mijn uiteindelijke keuze als liedje voor, over of zelfs door kinderen. Het is er eentje over kinderen geworden. En wat voor kinderen? Kinderen van de revolutie. Het kwam binnen via Linda Daneels. Waarvoor dank, Linda. Children of the Revolution van T-Rex, de glamrock band. En die hadden dus echt 4 op 1 volgende nummer 1 hits gescoord. En met deze in hun eigen thuisland kwamen ze op nummer 2 te staan. Echt erg. En ze hadden nogthans zo hun best gedaan, want wie zit er aan de piano straks? Niemand minder dan Elton John. Wie zit er aan de drums? Niemand minder dan Ringo Starr. En dat mag wel nog eens op de radio komen, denk ik dan. Children of the Revolution, T-Rex, hier gaan we.
1: Dit is Joe.

Sexual Healing, de grote comeback van de Marvin Gaye, met dank aan Seetje natuurlijk. Ah ja, wat dat betreft, Heart wacht niet tot vanavond om dat genezingsproces in te zetten. All I Wanna Do Is Make Love To You, die neemt ons mee naar het nieuws van 4 uur. Een fijne middag trouwens, hè. Blij dat je luistert naar Joe.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Zijn er eigenlijk liedjes gemaakt over, voor of door kinderen in de 80s? Massa's, zo blijkt nu al in de Joe-app, want jij wist al, we duiken in de jaren 80 zometeen. Belinda Carlisle op kop na het nieuws van 4 uur. Dit is Bart Beekhaart.
2: Goedemiddag, de politie verspreidt beelden van een verdachte van aanranding. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak komt morgen aan in Rotterdam. En Anderlecht en KV Mechelen spelen gelijk. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
3: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
2: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: En zomaar eventjes 11 files op onze snelwegen, zeg, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is een dik kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 8 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Richting Gent dan op de Antwerpse ring, tussen Antwerpen-Noord en Deurne een klein kwartier. Brusselse binnenring tussen Pittesquare en Zellek, een klein kwartier daar ook. En 13 minuten ook op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Richting Antwerpen 13 minuten op de A11 tussen Knokke Heist en de Koning Albertlaan. De A12 dan ook richting Antwerpen tussen Zandvliet en Stabroek, 9 minuten erbij. 7 minuten plus dan weer op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Ja, ze willen er allemaal zijn. En ook 5 minuten richting Antwerpen, jawel, op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent is het dan weer 9 minuten gelukkig maar vertragen op de E40 tussen Brugge en Beerne. En richting de grens met Nederland, A12, 6 minuten erbij tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Nergens anders verlies je gelukkig 5 minuten of meer.
4: Dit is Joe. Great.

Leave a light on, zeker voor ja, Meteor, want het is echt drukkie-druk voor hem. En ook zijn grote liefde Céline van Oitzel heeft een volle agenda. En dat betekent soms dat je die carrière even voor moet laten gaan en elkaar een tijdje niet zien, ook bij hem dus. Maar er is geen vuiltje aan de lucht, zegt hij nogthans. Bij mij zou het toch al rap beginnen knagen, denk ik. Wat wil je van mij? Die vraag gaat hij nog eens stellen aan Hannah May. Na deze van Depeche Mode op jouw zondagmiddag. Enjoy the Silence uit 1980. Enjoy, inderdaad.

Het is vandaag de dag van de kinderhulplijn, zoals in ons land al wel, dat de hele dag klaar staat om kinderen met vragen bij te staan en ook gewoon een luisterend oor te bieden. Hoe nobel is dat eigenlijk? En dus zoeken we deze namiddag liedjes over, voor en door kinderen. We zitten nu in de 80's en ik heb hier dus al het een en het ander zien binnenkomen in de Joe-app dat perfect bij het plaatje past. Heb jij nog een gedacht, een liedje over, voor of door kinderen uit de jaren 80? Laat het nu weten in de Joe-app. Dank je wel daarvoor. En we gaan voor eentje van Queen. En wat voor een? Somebody to Love!

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

kan de beste overkomen, een beetje de boel verwaarlozen. Wie doet dat eens niet? En zo was er een tijdje terug Elton John, die in een filmpje onbedoeld zijn vuile oven liet zien. Smerig tot en met, en dat was de fans dus opgevallen. Ah, de Elton, die is soms al even vies als wij. Allee, ik spreek voor mijzelf. Die oven van ons ziet er ook niet altijd zo fris uit. En Elton die reageerde meteen met een video waarin hij stevig zijn oven stond te schrobben. Circle of Life, ja, daar hoort af en toe ook poetsen bij, helaas. Je hoort hem. Paul Young hier bij Joe. En

0: The Circle of Life, ja, die begint altijd bij de kindertijd natuurlijk. Zo'n zalige voorstellen, allemaal qua liedjes over, door en voor kinderen uit de jaren 80. Ik duik er eens in naar Taylor Swift en haar nieuwste. En eerst de Bangles in Greatest Hits, maar nog altijd veel files. Jawel, 11 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga er eens snel doorheen. Hè. Brusselse binnenring, 27 minuten ondertussen tussen Anderlecht en Grote Bijgaarde Dansaartlaan. 13 minuten tussen Grote Bijgaarde Dansaartlaan en Jette dan weer. Op de buitenring rond Brussel vertraag je een klein kwartier tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. En dan is er de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Richting Nederland vertraag je dan weer een 13-tal minuten tussen Sint en Anne-Linkeroever en Antwerpen-West. En evenveel tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Richting Antwerpen, E313, 12 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. Ook 7 minuten bijtellen op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek. En dan is er 6 minuten extra op de E17, ook richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. E34 richting Antwerpen ook tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Daar vertraag je 5 minuten. Richting Gent tot slot 9 minuten vertraging op de E40 tussen Beernem en Nevelen. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van

0: Eentje voor alle Swifties onder ons, Taylor Swift en Open Light. En nu ga ik eens een paar voorstellen laten horen. Liedjes over kinderen natuurlijk, hè? Daar ging het over. Dat is het thema deze namiddag uit de jaren 80 dit uur. En ja, dit is natuurlijk incontournable dan. Zeg jaren 80 en zeg kinderen en dan... Dan kom je direct bij Kinderen voor Kinderen uit natuurlijk. Hè. De hoogdagen van dat koor dat nog altijd bestaat. Op een onbewoond eiland, onder andere door Tine Bastiaansen, zo vaak meegezongen. Maar ook waanzinnig gedroomd, kwam waanzinnig veel binnen. Omdat nog altijd kinderen oorlogen te verduren krijgen, stuurde Ingrid Steeman deze prachtige song van Simple Minds door. Belfast Child, ook een heel mooie optie. Mario de Wilde dan. Hij weet heel veel van muziek en die weet dat eigenlijk het thema van deze Our House over kinderen gaat. In de tekst zit het hem. Het gaat over kinderen die boven spelen in hun huis in het midden van de straat. Uit 1982, hè, van Madness. Brenda, die stuurde deze door. Ook een die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Hè. Children Say van Level 42. En Gwen Vermeulen, ja, de Golden Oldie. Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. En ook Nederlandstalig mag er zijn natuurlijk. Met deze gouden vondst. Ja, dit was het ook perfect, hè. Danny de Munk en ik voel me zo verdomd alleen. En ik voel me eigenlijk wel een beetje eenzaam nu. Want ik ga heel eenzaam een keuze moeten maken. Tussen deze liedjes en de vele anderen die zijn binnengekomen. Want het was echt een lawine aan suggesties. Komt eraan.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.

Ik heb er eentje gekozen. Een liedje over een kind. En wel een heel speciaal kind, zeker voor de zanger in kwestie, John Lennon. Een pareltje vindt Karine de Muit. Hij kwam ook nog een aantal andere keren binnen in de Joe-app. Beautiful Boy, daar ga ik voor kiezen, want dat hoor je zo weinig nog op de radio. Het is een verborgen parel uit 1980, dus net op de valreep. En hij schreef het voor zijn tweede zoon Sean. Die had met Yoko Ono. Sean was geboren in 1975. En dus 5 jaar later dit prachtige eerbetoon van John Lennon. Beautiful Boy.

de naam van zijn tweede zoon Sean, voor wie dit liedje geschreven was. Hè? Beautiful Boy van John Lennon. De keuze voor de jaren 80 en we gaan zo meteen naar de jaren 90. Straks komt de King nog eens nedergedaald uit de hemel, als je tenminste gelooft dat hij echt gestorven is, hè? Want daar zijn ook theorieën over. Maar eerst swingt Miley Cyrus op haar Wrecking Ball mee.

0: Laatste uur Greatest Hits dit heerlijke verlengde weekend. En we gaan eruit met een knal van Disco Inferno over een mierzoete watermelon sugar. Tot eerst en vooral R.E.M. Losing My Religion. Bart Beekaert is er weer bij met het nieuws van 5 uur. Dag Bart.
1: Goedemiddag. CD&V blijft zich verzetten tegen de centenindex. Anderlecht en KV Mechelen spelen gelijk. En Tim Merlier wint ook de laatste rit in de ronde van Hongarije. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
2: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
1: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Braschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
3: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
1: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak, komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog de crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd, voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het Hanta-virus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enric Lanzana.
4: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerste dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
0: En kijk eens aan, 12 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring richting Nederland, 27 minuten tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Ook 12 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Gent dan, tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost, een 11-tal minuten vertragen. Brusselse buitenring, 17 minuten tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. En ook een kwartier op de binnenring tussen Anderlecht Noord en Jette. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen West, 13 minuten. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 9 minuten erbij. En ook 7 erbij op de E34 tussen Polderken en Aardenburg-Karlseide. 6 minuten dan weer tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. A12, ook richting Antwerpen, 15 minuten erbij tussen Berendrecht en Stabroek. Je vertraagt ook 6 minuten op de E40 richting Gent tussen Oostkamp en Beernem. En richting Brussel op de E411 tussen Jezuseik en het Leonardkruispunt voor zo'n 6-tal minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Losing My Religion. En zo zitten we al meteen in het juiste decennium. Want tussen 5 en 6 zoeken we op zondag altijd naar de mooiste popsongs uit de jaren 90. Hè? Straks geef ik daarvoor het start zijn, maar eerst een disco waar het bijzonder heet is aan de voeten. En een heerlijk verfrissende watermelon sugar van Harry Styles. Goedemiddag.

Yes, je kan ook dit uur al je muzikale voorstellen kwijt in de Joe-app. We zoeken op deze dag van de kinderhulplijn naar liedjes over kinderen. En die zijn er ook gemaakt in de jaren 90. Dat kan toch niet anders? Dus laat je maar gaan in de Joe-app. Merci alvast. Heb jij die laatste nieuwe term al gehoord? Blue Dot Fever. Daarnet draaiden we Harry Styles. Die heeft er ook al mee te maken gehad. De blauwe stippen die de celebs de laatste tijden stuipen op het lijf jagen. Dat zijn de lege zitjes in de concertzaal. De kaartjes die niet verkocht geraken en zo. Vooral de reunieconcerten moeten er eigenlijk aan geloven. Zo hebben de volgende dames al een paar concerten moeten afgelasten. Omdat ze hun ding gewoon niet verkocht kregen. De Sugababes. Wij laten ze wel nog optreden met de D.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor?
11: So You Think You Can Dance.
10: So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.

Het zat Ed Sheeran niet mee de laatste maanden. Hij leed aan gordelroos en dat is echt pijnlijk naar het schijnt. Maar hij is eindelijk beter en hij vierde het onlangs met een nieuwe haircut. Weg zijn zijn weelderige rode haren. Alles afgeschoren. Een buzzcut noemen ze dat. Een nieuw hoofdstuk in mijn leven, zegt hij. Met of zonder haar. Hij blijft gewoon geweldig. Azizam, dit is de Ed.

0: Een laatste rondje, puur genieten van enkele suggesties qua liedjes over voor of door kinderen. Dat is voor zo meteen. Eerst nog Mac en Leo Sayer en Dusty Springfield bij de zondagse Apero. En er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is die van 25 minuten, zeg je, op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat is tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 19 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17 vertraag je 18 minuten tussen Haastonk en Antwerpen-West. En 11 minuten erbij ook op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. De Brusselse buitenring dan, 11 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. En dan is er de binnenring tussen Groot Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette, 11 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met Brent.

0: Thunder in my heart again. Ja, die again die was erbij gevoegd. En ook de beatjes natuurlijk heel goed gezien en gehoord van de Mac. Samen met Leo Sayer. En nu naar de suggesties. Het gaat over kinderen. Deze namiddag al de hele tijd. Maar nu nog een laatste keer. We gaan naar de jaren 90. En dit was een heel mooi voorstel van Ann Allaert. Spreek de stilte. Voor kinderen met autisme, Stef Bos en Bob Savenberg. En ook dit kwam binnen. Michael Jackson en Heal the World, gezongen met een kinderkoor. En in het begin van het liedje hoor je ook zo'n meisje. En op het einde ook, hè. Ja, ja, Carla, heel goed gedacht. Dit moest er gewoon bij in mijn overzicht natuurlijk. Robert Miles en Children uit 1995. Karine de Muit onder andere had deze aangevraagd. En Gwen Vermeulen heeft ook een hele mooie Nederlandstalige. Geef de kinderen een wereld waar het goed is om. Dana Winner en geef de kinderen een wereld, dat zou ook best kunnen. En Linda die zegt als het over liedjes over kinderen gaat en voor kinderen en zo, mogen deze jongens niet ontbreken. Samson en Gert in de 90s. Ja, die waren alomtegenwoordig toen, onder andere met deze Samson Rock. Ik ga weer mijn keuze maken en dat doe ik tijdens dit hier onder andere en ook straks. Soul Asylum en Runaway Train.
1: Vanavond bij VTM is dansen voor de halve finale in So You Think You Can Dance. En VTM 2 zit met een ongure bende en een schokkende verrassing in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt Bono. Dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

is er altijd als de kippen bij om suggesties door te sturen op zaterdag en zondag namiddag. En ze stuurt nu ook, deze Runaway Train had ook perfect in het thema gepast, want in de clip worden foto's van vermiste kinderen getoond. En ja, dat is waar, want Soul Asylum zorgde met die clip ervoor dat er ook enkele kinderen werden teruggevonden. Dat is toch echt prachtig, hè? Runaway Train was dit. Ja, en nu gaan we naar mijn uiteindelijke keuze. Het is inderdaad niet die Soul Asylum geweest, maar wel eentje die het meeste binnenkwam uit de jaren 90. En het was er eentje die ja, niet te vermijden viel, denk ik. Hè. Jordi en Duur Duur Dettere BB. Weet je dat nog? Martien die stuurde hem onder andere door, maar nog vele andere mensen. Het is natuurlijk een wereldberoemde hit van, ja, hij was nog maar 4 jaar toen, hè. Jordi uit 1992. Gigantische hit, heel leuke clip ook. Die moet je zeker nog eens zien, ergens op YouTube. En die Jordi Lemoine, zo heet hij, die leeft nog altijd, gelukkig maar. Hij is nu een volwassen man in de 30. En hij leidt een rustig leventje. Heeft niet zo'n rustig leven gehad, want hij heeft uiteindelijk gebroken met zijn vader, omdat hij eigenlijk al het geld dat hij verdiend had met Duur Duur Dettere BB erdoor had gejaagd. Ja, inderdaad. En uiteindelijk heeft hij ook nog een rechtszaak aangesproken tegen het oude platenlabel Sony BMG, dat zijn muziek zonder toestemming was blijven gebruiken. En hij heeft daarvoor een schadevergoeding gekregen van maar liefst €820.000. Dus ja, daarmee is toch al een kleine pleister op de wonden gelegd, denk ik dan. Duur Duur Dettere BB, er is Jordi. Good times, great music.

Olaf van Brussel is niet alleen de koning van Joe Gold, maar hij komt ook elke zondag langs bij Joe voor zijn backstage vol verhalen over de Joe-artiesten die je nog nooit had gehoord. Hij is er weer klaar voor zijn backstage van 6 tot 8. En daarna Winding Down met Joe Easy op jouw luie zondagavond. Geniet ervan. En ik heb nog een hele mooie van Bruno Mars voor jou. Dit is Risk It All.

0: gaat backstage bij de grootste sterren zo meteen. En je hebt ook een pasje van Culture Club over Peter Gabriel tot Bon Jovi. Komt ze allemaal tegen. Na het nieuws van 6 uur, en dat krijg je van Bart Beekhaart.
1: Goedenavond, de bestuurder van het ongeval in Braschaat is buiten levensgevaar. CD&V blijft zich kanten tegen de centenindex. En Tim Merlier wint opnieuw in de ronde van Hongarije. De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sami Mehdi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Mehdi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
2: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
1: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enric Lanzana.
3: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerste dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
4: Nou, ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond. Gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
1: De wedstrijd begint over een half uur. En Lommel heeft de heenwedstrijd gewonnen in de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Het werd 3-2 tegen Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de 9e rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
5: Backstage met Raf van Brussel.

Boy George die leverde afgelopen dinsdagavond een opvallende bijdrage in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De Culture Club frontman die zong heel even mee op het lied Superstar van zangeres Senhit, de inzending van San Marino. Hij viel als een soort parachutist het optreden binnen en dat deed hij in een zilverkleurige kilt, uiteraard, en een speciaal overhemd. Maar het mocht niet baten. Het duo haalde de finale niet. Ricky Martin en Pink, dat is ook een fijn duo. Daar mag ik vanavond deze backstage mee aftrappen. Welkom.

0: De lekkere wervelwind van Latin pop, charisma en tropische energie die eind jaren 90 de wereld liet dansen. Alsof elke dag een zomerfestival was. Ricky Martin.
1: Dag op dag.
0: Wat gebeurde er vandaag in de muziekgeschiedenis? Wel, op 17 mei 2012 verloor de muziekwereld plots een van haar allergrootste disco-iconen. Donna Summer, die overleed op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En dat voelde een beetje alsof plots de spiegelbol stilviel. Donna Summer was veel meer dan alleen maar de Queen of Disco, want zonder Donna Summer geen dance zoals we die vandaag kennen. En achter die extravagante podiumlooks zat een warme, grappige en verrassend nuchtere vrouw die ook gospel, rock en soul aankon alsof het niets was. En vandaag in 1996 zakte tijdens een optreden in het Japanse Yokohama blues, funk en soul-legende Johnny Guitar Watson onverwacht in elkaar op het podium. Met zijn Real Mother For You gooide hij funk, soul en humor in de mixer. Altijd stijlvol en vaak strak in het pak. Volgens muzikanten die erbij waren leek het eerst alsof hij even rust nam tussen twee nummers, maar al snel werd duidelijk dat het ernstig was. Johnny Guitar Watson overleed die avond op het podium aan een hartaanval. Hij werd 61 jaar. En nu gaan we ver terug in de tijd, maar wel naar een mijlpaal. Want op 17 mei 1846 deed een Belgische instrumentenbouwer iets waarvan hij zelf waarschijnlijk nooit had kunnen vermoeden hoe groot het zou worden. Adolf Sax vroeg officieel een patent aan voor de saxofoon. Sax, geboren in Dinant, was een briljante maar lichtkoppige uitvinder die geobsedeerd was door geluid. Hij vond gewoon dat blaasinstrumenten krachtiger moesten klinken, maar tegelijk ook soepel en warm moesten blijven. Pas tientallen jaren later zouden jazzmuzikanten ontdekken hoeveel soul, vuur en emotie er eigenlijk in zo'n saxofoon zat. Zonder Adolf Sax, die van ons dus, hè. Geen zwoele solo's van John Coltrane, geen swing van Charlie Parker, geen iconische riffs bij Bruce Springsteen of George Michael. En ik dacht, ik smijt er vandaag zo'n iconisch sax-riff tegenaan. Met deze.

0: En dan te beseffen dat Jerry Rafferty het nummer aanvankelijk schreef zonder die saxofoon erin. Op aanraden van de producer werd de sax later alsnog toegevoegd. Wat een saxpartij, hè? En wat een song trouwens, Baker Street. Nu eerst een Fever Dream en nadien een Sledgehammer. Ja, wat een...
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen?
5: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Echt? Een heel jaar?
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Backstage
1: met Raf van Brussel.

0: Peter Gabriel die verraste de wereld met een van de meest creatieve muzikale mokerslagen van de jaren 80. Uit 86 trouwens. Funky, vernieuwend en compleet anders dan de rest. Sledgehammer.
1: Plekken zonder backstage.
0: In Plekken zonder backstage ga ik op zoek naar grappige of bijzondere locaties waar er werd opgetreden of iets werd opgenomen. En ik neem je mee naar 2008 in Burbank, California. Probeer het je voor te stellen. De zon die langzaam wegzakt boven een plek die eigenlijk allesbehalve glamoureus is. Namelijk de parking van de IKEA. Echt waar. Gewoon asfalt, winkelkarren en mensen die onderweg zijn naar huis met een doos vol van die zelfbouwmeubels. En toch staat ze daar. Lady Gaga, nog maar net aan het begin van haar carrière, bezig met de promotie van haar eerste single Just Dance en haar debuutalbum The Fame. Er is een klein podiumpje voorzien, een bescheiden muziekinstallatie en een handvol mensen blijft staan, deels uit nieuwsgierigheid, deels bij toeval. Dus geen stadion, geen grote menigte, maar ze begint wel te zingen alsof het er duizenden zijn voor haar neus. Alsof dit moment even belangrijk is als eender welk toekomstig stadionconcert van haar. Auto's rijden voorbij, iemand laat een kast in, het leven gaat gewoon door, maar tegelijk gebeurt er dus echt iets dat achteraf bijna onwerkelijk lijkt. Lady Gaga op de parking van de IKEA. En wat het zo bijzonder maakt, is eigenlijk niet de locatie, maar wel de intentie, de overgave. Het gevoel dat zelfs een klein, bijna toevallig optreden deel uitmaakt van iets groters. Alsof ze het zelf al wist dat dit nog maar het begin was. Ik vind eigenlijk dat ze bij IKEA een soort Lady Gaga-kast zouden moeten aanbieden. De Gaga.
1: Dit is Joe. Backstage.

En mag dan in die recente Michael-film niet zo'n beste computeranimatie zijn, maar Michael Jacksons aap Bubbles, die reisde mee op zijn wereldtours, dronk thee met de burgemeester van Osaka en sliep in een kinderbedje in Michaels slaapkamer. Chimpansee Bubbles leeft nog altijd, is ondertussen 42 jaar oud, weegt ruim 80 kilo en leeft tussen soortgenoten in een luxe apenopvang in Florida. De nabestaanden van Michael Jackson financieren trouwens nog altijd zijn verzorging. J-Lo, die komt eraan, maar eerst deze tegeltjeswijsheid van Clouseau.

0: getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Backstage.

Ze ging van Bronx-meisje naar wereldster die tegelijk kan zingen, acteren en een zaal laten ontploffen. J-Lo was dat bij Joe. Ik zwaai de deur van een backstage kleedkamer open en ik vertel jou wat ik allemaal mag aanschouwen en misschien wel zelfs mag ruiken en voelen. Er zitten hints en tips in die uitleg verborgen en jij mag raden in welke kleedkamer ik zat voor een heerlijke prijs.

0: De kleedkamer.
1: Ik duw de deur open, alles stond eigenlijk een beetje open. De eerste indruk, ik ruik leer, ik ruik haarlak en de geur van warme versterkers. Die hebben zo'n specifieke geur, dat is wat er hier in de lucht hangt. Overal liggen gitaren, niet netjes opgeborgen, eerder klaar om elk moment opnieuw een stadion wakker te schudden. Aan een kapstok hangen leren jassen naast mouwloze jeansvesten. En ergens slingert een bandana rond, alsof die hier al sinds 1987 ligt. Voor de spiegel staan wijnflessen van Hampton Water, een lekkere rosé van de vaderzanger en zijn zoon. Daarnaast een setlist vol nummers over liefde, over ontsnappen, dromen en blijven doorgaan, zelfs als alles tegenzit. Zoals Living on a Prayer bijvoorbeeld. In de hoek staat een oude jukebox, zacht mee te brommen met rock'n'roll uit New Jersey. Je voelt dat deze band nooit helemaal vergat waar ze vandaan kwam. In welke kleedkamer zat ik? Laat het maar weten in de Joe-app.
0: Dit is...

Maar ik had de fles rosé misschien moeten weglaten in de beschrijving, want alle muzikale wijnliefhebbers onder jullie hadden het bij het rechte eind. De kleedkamer was van Bon Jovi. Nou, ik ga prijzen moeten bijbestellen, vrees ik. Te veel winnaars.

0: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Niks gaat boven Modeweek bij Giggs.
9: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
8: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giggs.
9: Ah, maar dan gaan we naar Giggs, hè?
8: Ah, mais oui, chérie. Giggs merkt je op. Duik de lente in bij Giggs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giggs.be. Giggs merkt je op.
10: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. 2 andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Het waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7.873 meldingen. Ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
12: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
11: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In ons voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn 3e ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de 9e rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
13: Backstage met Raf van Brussel.

0: Sophia.
1: Het was een serieus feestje onlangs in de Lotto Arena. Er was naar het schijnt genoeg confetti. Alvaro Soler op deze zondagavond, maar dan zonder confetti. Maar de kuisvrouw zou er niet mee kunnen lachen, denk ik. Straks een verhaal dat bewijst dat Beyoncé larger is than life. Maar eerst nog deze gentleman slash mysterieuze verleider.

0: De Songspion.
1: Soms heeft de show alles. Licht, muziek, de juiste energie en een ventilator met grootheidswaanzin. Want tijdens een optreden in het Canadese Montreal had Beyoncé tijdens het zingen van het nummer Halo, zoals alleen zij dat kan, alles onder controle. Een powervrouw, perfect zingend, dansend en dartelend over een soort catwalk die vertrok vanuit het hoofdpodium, tot ze net iets te dicht bij een grote ventilator kwam te staan. En toen gebeurde het. Haar haren kwamen dus te dicht bij een van die ventilatoren, sukkelden erin en bleven daar. Ze zaten vast, maar echt vast. Niet zo even, oeps, ik ga mijn haar goed leggen moment, maar eerder, oké, we zitten met een ernstige situatie. Het publiek zag het allemaal gebeuren, daar zijn filmpjes van. De muziek ging door en Beyoncé, ach, straffe madame, die besloot blijkbaar ook, ik blijf zingen. Terwijl haar haar vast zat in die ventilator, bleef ze gewoon Halo verder zingen. Geen paniek, beetje niet naar ogen wel, maar vooral geen onderbreking. Alleen een blik van, oké, dit hoort er vandaag blijkbaar ook bij. En ondertussen kwamen crewleden voorzichtig dichterbij om haar haar te bevrijden, alsof ze een zeldzame diersoort was die je niet mocht laten schrikken. En daar stond ze dan. Een wereldster, vast aan een ventilator, maar nog steeds foutloos haar nummer aan het afwerken. En misschien is dat wel het mooiste aan heel het verhaal. Niet dat het misging, maar dat zelfs dat moment geen grip op haar kreeg. Want als je al zingend losgemaakt wordt van een ventilator en geen seconde uit je rol valt, dan ben je niet gewoon goed, dan ben je Beyoncé.

Vreemd genoeg de enige Engelse nummer 1 hit van het duo Dave Stewart en Annie Lennox. Met een harmonica solo die van niemand minder is dan Stevie Wonder. En die was afgelopen woensdag nog jarig. Hip Stevie in meer dan de volle gloria, santé, met je 76e verjaardag.

Van deze Line of Confusion is vooral de video erg bekend geworden. De sterren die zijn de poppen van de Britse tv-show Spitting Image. En Phil Collins had zichzelf als karikatuur in die show zien verschijnen en vroeg dan de makers diezelfde poppen te maken voor de rest van de band, voor Genesis. En zo zijn deze dus te zien samen met de poppen van bijvoorbeeld Ronald Reagan en zijn echtgenote Nancy. De eerstejarige klinkt alsof iemand mist, maanlicht en een zacht briesje heeft omgezet in muziek als een droom waar je even in mag verdwijnen. Terwijl de wereld bijzonder druk doet, bouwde zij haar eigen rustige universum vol mysterieuze koortjes en melodieën die voelen als een wandeling door een landschap bij zonsopgang. De Ierse Enya, geboren als... Oei, nu moet ik dat proberen, hè. Etnie Patrikien Nibrahonain is er 65 geworden. Enya dus. De volgende jaar klinkt alsof een straatmuzikant per ongeluk een wereldhit schreef tussen twee treinritten door. En dan heb ik het over Let Her Go. Met zijn raspende stem, akoestische gitaar en een beetje verlegen charme lijkt hij altijd onderweg, alsof zijn liedjes in een rugzak zitten vol verhalen en verloren liefdes. Passenger is de artiestennaam van de jarige. Het is een Brit, het is een singer-songwriter en eigenlijk heet hij Michael David Rosenberg. Maar Passenger dus werd er 42 vandaag. En we gaan terug naar Ierland, want de laatste jarige brengt ons een lading Ierse charme, een warme glimlach en een sprankelende uitstraling. Als stem en gezicht van The Corrs bracht ze muziek die klinkt als een roadtrip langs groene heuvels. Een mix van folk, pop en romantiek. En dan die viool erbij. Alsof een kampvuur plots een hitparade binnenwandelt. Andrea Corr is er 52 geworden. En ik speel met heel veel plezier The Corrs nog eens bij Joe.

0: zij de fluwele finesse. En samen deden ze miljoenen mensen geloven dat niemand ooit nog Baby in de hoek mocht zetten. Nou, Bill Medley en Jennifer Warnes in deze Backstage.
1: Backstage
2: met Raf van Brussel.

Er staan voor die Kemaro nog een paar concerten in het mooie Canada op de planning. Dikke hit was dat, die Femme Like You, Donne-moi ton cœur, baby, van Kemaro. Ik lees de vertaalde songtekst van een grote hit voor op een tune en jij mag raden welke. En daarna draai ik die voor jou. Je kan

0: Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal achter de noten.
1: Ik denk dat het nu tijd is om op te geven. Het voelt alsof het moet. Ik heb een foto van jou naast me staan. Je lippenstift staat nog op je koffiekopje. Oh ja. Ik zit vol pure emotie, met een hoofd vol gebroken dromen. Ik moet het loslaten. Ik moet het allemaal achter me laten nu. Wat ik ook zei, wat ik ook deed, ik meende het niet zo. Ik wil je gewoon terug. Voorgoed. Ik wil je terug. Ik wil je terug. Ik wil je terug voorgoed. Wanneer ik fout zit, zeg me gewoon welk liedje en ik zing het wel. Dan heb jij gelijk en voel ik het zo. Ik wil je terug. Ik wil je terug. Ik wil je terug. Voorgoed.
0: Dit was de vertaling van de song achter de noten van deze hit. Dit
2: is Joe.

0: Het nummer dat ik nog zong op het trouwfeest van mijn zus Sabine met haar echtgenoot Walter was inderdaad de vertaalde versie die je zocht in de Songtalk. Felicitaties, kus van de juf, allee de meester in dit geval, en een bank naar voor. Geniet nog van je weekend, hè, en graag tot een volgende backstage of tot morgen op Joe Gold.
1: Dit is...

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen. Ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: De nieuwe zoektocht naar de vermiste Heidi de Schepper heeft niets opgeleverd. Vrijwilligers zochten vandaag opnieuw naar haar lichaam in Balen. Deze keer in een bos waar een van de drie verdachten eerder al een moord pleegde. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Onder meer haar toenmalige partner wordt verdacht van moord. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om wadlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laag tij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
1: Dit is Joe.
0: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In het voetbal heeft Club Brugge een flinke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club Brugge nu 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door de hevige regen. Er had zich water opgehoopt op het dak. De winkel was op dat moment gesloten. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om watlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laagtij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. En de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker heeft bijna 7,4 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag. Er kwamen ruim 1300 teams aan de start die 1000 kilometer reden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het was de 15e editie. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe.
2: Joe Easy.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door een wolkbreuk. Er had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
2: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Er is risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zegt de Vlaamse ebola-expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen dus fors oplopen.
3: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Union-trainer David Hubert.
4: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
1: En het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minimaal rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maximaal rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Door een wolkbreuk had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
2: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie een loslopende tijger doodgeschoten. Dat melden lokale media. Er viel een man van 73 aan, die raakte zwaar gewond. De tijger was ontsnapt uit het privépark van een dierentemmer die shows geeft met tijgers. Enkele Brugge zet een belangrijke stap richting titel in het voetbal. Club won de topper tegen Union met 5-0. Clubspeler Joaquin Seys.
3: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België. Dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn vanavond. Maar ik ga proberen nog iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onderaf maken.
1: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Als het donderdag gewint op KV Mechelen is het zeker van de titel. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is aangetroffen. De man werd gisteren gevonden voor zijn woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een belangrijke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Voor Union is de titel ver weg, beseft ook trainer David Huber.
2: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een hele grote optie, zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen.

0: Beginnen we de strijd minnen. Simpelist.
1: Als Club Brugge donderdag wint op het veld van KV Mechelen, is het kampioen. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.